Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. Drie generaties componisten in één concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de komende dagen wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Bach op blokfluit. Het Brandenburgs Concert, de zesde van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door het Nederlandse blokfluitquintet Seldom Scène. Ja, goedemorgen. Je luistert naar Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Vandaag een hoop moois op de planning. We gaan een hoop leuke dingen doen. Tot 7 uur neem ik je mee richting de ochtend. Ja, en vandaag ook weer een dag vol met mails, appjes, teams, herinneringen, parkeerbonnen, tandartsen, belastingen, boodschappen, wasmachines, vergaderingen, wachttijden, wachtwoorden, verbrande calorieën, ongelezen berichtjes. Het is vandaag de dag van de overprikkeling. Dus ik wil je graag meegeven. Laat je niet gek maken. Hè? Probeer in deze hitte alles lekker te relativeren en even af te koelen. En daar help ik je graag bij. Laten we beginnen met een stukje uit het eerste vioolconcert van Max Broeg. Om dat eens even goed in te luiden. Herman Krebbers op viool onder leiding van het Brabants Orkest.

0: Het eerste deel uit het eerste vioolconcert van Max Proeg. Herman Krebbers op viool, Nederlands feestje, samen met het Brabants Orkest onder leiding van Hein Jordans. Jordans? Nee, Hein Jordans, ik moet het goed zeggen. Ik heb eigenlijk wel zin in een wat langer stuk muziek.
1: Het ochtendconcert.
0: Het moment van de dag dat ik je een wat langer stuk muziek wil laten horen. Zie het als een soort concertervaring voor thuis eigenlijk, maar dan lekker vanuit je luie stoel. Ja, Beethoven was 38 jaar toen hij Wenen wilde verlaten. Hij had geldproblemen en hij zag het allemaal niet meer zitten. Maar een groepje rijke Weense aristocraten die overtuigden hem toch te blijven met 4000 florijnen per jaar. Nou, geen slecht salaris voor iemand die deze persoon eigenlijk toch vooral de hele dag door aan het irriteren was met zijn slechte, vervelende gedrag. Deze Ludwig van Beethoven. Maar goed, het resultaat werd zijn vijfde pianoconcert. Opgedragen aan een van die geldschieters, of een van die rijke aristocraten, aartshertog Rudolf. Beethoven was inmiddels zo doof dat hij het zelf niet meer kon spelen op de première. Moest een andere pianist worden ingevlogen. En het stuk werd razend populair en kreeg als nickname het Keizersconcert. Niet opgedragen aan de Oostenrijkse leider, maar aan keizer Napoleon. Niet Beethovens eigen naamkeuze trouwens. We gaan luisteren dus naar het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van Bernard Haitink. Je hoort het tweede en het derde deel, het Adagio en het Rondo, Murray Pariah op piano.

0: Wat een vlammend einde. Vandaag in het ochtendconcert, het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Misschien wel zijn beroemdste pianoconcert. Je hoorde het tweede en het derde deel. Je hoorde pianist Murray Pariah. Je hoorde het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ja, ik lees hier in het draaiboek een naam die ik nog niet ken. Alfred Mamotenko Levitsky. Ja, blijkt een Nederlander te zijn met roots in de Sovjet-Unie. Wist ik niet. En deze componist die verdiepte zich eerst in het maken van muziek voor robots. Maar echt waar, robots. Dat roept natuurlijk wel enkele vragen op. Ik bedoel, wat voor robots? Mensachtige robots? Spelen die dan vals? En wat voor muziek? En hoe klinkt die muziek? En zijn het van die oude Sovjet-robots? Met van die buizen en zo? Nou, heel veel vragen. Anyway, dat gedeelte van zijn oeuvre, daar zoomen we nu even niet op in. Dit is namelijk een koorstuk geschreven voor het tegenovergestelde van een robot, namelijk een mens van vlees en bloed. Schepper van Engelen van Alfred Mamotenko Levitsky, gezongen door het Let's Radio Koor.

schepper van engelen. Angel of Tvorche, in mijn beste Russisch, geschreven door Alfred Mamotenko-Levitsky, een Nederland woonachtige componist uit de Sovjet-Unie, en gezongen door het Let Radio Koor. Nou, we gaan even verder met een Duits feestje. Muziek van Carl Friedrich Abel, zijn fluitconcert, zijn tweede. Eerste deel gespeeld door Karl Kaiser op Traverso en Stagione Frankfurt.

Muziek uit Noorwegen van Cynica Langeland. En straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. Niet alleen uit Noorwegen. Voor onder andere van Johan Nepomuk Hummel, Richard Harvey, Maurice Ravel. En we dichten natuurlijk traditiegetrouw De Nacht en een gedichtje van Hans Andruis. Dat en veel meer hier op NPO Klassiek. Fijn dat je luistert. Blijf bij ons.

NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Den Hoorn. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplekken en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door naar een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon en er staat weinig wind. Het wordt 27 tot 32 graden en de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het tweede pianotrio van Johan Nepomuk Hummel, gespeeld door trio Parnassus. En goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. Vandaag een hoop mooie muziek op de planning. Maar als eerst sluiten we even de nacht af met een klein gedicht.
1: Dichten van de nacht.
0: Dit is Liggen in de zon, past mooi bij het weer, denk ik, van Hans Andreus. Ik hoor het licht in het zonlicht, pizzicato, en de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer, dat gaat zo, maar niet dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig lang uit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Ik lig dwaas, zo dwaas, niet buiten mensen dingen te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier, duidelijk, zeer duidelijk, lig zonder te weten hoe of wat ik lig, alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder en ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.

Pas op Jeet van Claude Debussy. In een bijzonder arrangement voor het Carlevax Reed Quintet. Ja, en wat ruimt er nou op Debussy? Nou, Ravel.

Ja, pianist Jean-Frédéric Neuburger die speelt hier de menuet antiek van Maurice Ravel. Ja, ik vind het een applaus waard. We gaan verder met muziek van Antonin Dvořák. Dit is zijn 8e symfonie, derde deel. Je hoort het Philharmonia Orchestra onder leiding van Eliahu Inbal.

0: De achtste symfonie van Antonín Dvořák, het derde deel, Philharmonia Orchestra, onder leiding van Eliahu Inbal. Ik heb wel zin in wat muziek van Johann Sebastian Bach.
1: Onverwacht.
0: Maar als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we dat altijd wel net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het zelf voor bedoeld had, op rare instrumenten en zo. En vandaag gaan we even terug kort naar de synthesizer. Want de synth kan de bas doen. Dat is een leuke oude muzikantengrap die ik vaak hoor. De Moog synthesizer werd gebouwd door de Amerikaanse ingenieur Robert Moog in een kelder in New York. Hij combineerde oscillatoren, filters en een keyboard. Ja, tot iets wat tot dan toe eigenlijk alleen maar in science fiction voorkwam. Het is een elektronisch instrument dat echt muzikaal en echt akoestisch aanvoelde. De Beatles werden er verliefd op. En die gebruikte de Moog op de Abbey Road, op het Abbey Road album. Stevie Wonder, die zwoer erbij. Giorgio Moroder, die legde hem ten grondslag aan de disco en alles wat er daarna kwam. Deze naam is inmiddels synoniem met de synthesizer zelf, Moog. Maar Robert Moog is al een tijdje dood. Zijn instrument echter niet.

Ja, wat is Anne-Sophie Mutter toch een geweldig violist. Ze staat hier voor het, London Philharmonic Orchestra te dirigeren, maar dus ook te soleren in het, het vijfde vioolconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, derde deel. We gaan even verder met een nieuwe plaat van de jonge pianist Julius Assal. Dit is een etude voor piano van Alexander Scriabin.

Julius Assal, die speelt hier een etude voor piano van Alexander Scriabin. Ja, ik heb wel zin om een klein spelletje met je te spelen. Als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert, dan weet je dat we iedere week even de staat van jouw taalkennis testen. Ik hou ontzettend van taal. En ik denk dat als je naar NPO Klassiek luistert, dat je ook vast wel iets met taal hebt. Nederlands is een hele rijke taal. Maar er zijn heel veel woorden die we al lang niet meer gebruiken. Ken jij het woord laarzenknecht? Wat betekent het woord laarzenknecht? Betekent dat A, een laarzenknecht is een hulpje bij een manege? B, een laarzenknecht is een schoenlepel? Of C, een laarzenknecht is de gesp van je laars? Wat is een laarzenknecht? Is dat A, een manegehulp? B, een schoenlepel? Of C, de gesp van je laars? Ik ben heel benieuwd of je weet of je dit woord kent. Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister app of via mijn Instagram. En dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zometeen.

0: Wat een stem. Diana Damrau zingt hier een aria van Giuseppe Verdi samen met het Münchner Rundfunk Orkester. Ja, en dan op de vraag, wat betekent een laarzenknecht? Nou, hoop leuke reacties in de NPO Luister-app. En wat hebben we slimme luisteraars? Wat zijn we toch slim met z'n allen? Maarten, die zegt namelijk bijvoorbeeld dit.
1: Voor de dag.
0: Oh, met Camille Janssen. Dat klopt niet. Sorry, dat ging niet helemaal goed. Gaat niet helemaal goed met de play-out hier. Jan Hendrik, Marianne en Willem, die zeggen allemaal antwoord B. Maarten ook zegt met een leuke voice memo dat het antwoord B is, namelijk een soort schoenlepel. En Ellen die stuurt zelfs een foto van haar laarzenknecht in de NPO Luister-app. En ze zegt erbij, het is een heel handig hulpmiddel bij het uittrekken van de laarzen. Nou, een laarzenknecht is dus geen mens, maar een soort omgekeerde schoenlepel. Het is een plankje met een inkeping waarop je je hak zet, zodat je je laars kunt uittrekken. Heel simpel en heel nuttig. Maar die naam, laarzenknecht, waar komt dat vandaan? Nou, vroeger had je voor alles een knecht. Een boerenknecht, stalknecht, bakkersknecht. Knechtjes voor ieder denkbaar taakje. Echt, dat waren nog eens tijden. Maar op een gegeven moment dacht iemand, weet je wat, ik heb geen zin meer om zelf mijn laarzen uit te trekken. Dus ik, maar een echte knecht kost geld, dus ik maak een plankje. En het plankje werd de knecht. Het woord knecht zelf gaat overigens terug tot het oud-Nederlands, verwant met het Duitse knecht en het Engelse knight. Dus een ridder en een laarzenknecht zijn etymologisch gezien boertje en zusje. En ergens is dat een beetje triest voor de ridder. Of juist een hele eervolle promotie voor het plankje.

0: muziek van Edouard Dupuis. Gespeeld door het Gringotts Quartet samen met Rui Lopez op fagot. Ja, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag en we gaan zometeen natuurlijk verder met de ochtend. Zometeen hebben we Aldert Hunker. Zij valt even in voor Andrea. Zij heeft natuurlijk een ontbijtgast. Zij heeft natuurlijk een cryptogram en allerlei andere mooie muziek om te draaien. Maar als eerst... Dat wil ik eigenlijk vooral even zeggen. Het blijft daar vooral voor hangen, zou ik zeggen. Fijn dat je luistert. Dit is NPO Klassiek. Blijf bij ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée uit het archief. Concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: Jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Het komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het gaat om een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegen draad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0, Frankrijk-Irak werd 3-0 en Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden, zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Als je nou denkt, wat komt er een links geluid uit de radio vandaag? Een beetje star, vastgeroest, stram. Nou, dan heb je gelijk. Ik heb vannacht tegen het advies van de fysio in op mijn linkerkant geslapen. Dat is een slecht plan met een frozen shoulder. Alles zit vast, niks doet het goed, behalve misschien mijn stem. Goedemorgen.

0: Ja, Chanson pour ma vie heet dit. En als het nou mijn leven was, dan zou het meer van het kletteren en de trommels zijn. Maar Paul Maurice, ja, die dacht... Hoe noemde jij het, Karel?
1: Een bedachtzaam leven.
0: Bedachtzaam leven, prachtig gezegd. Saxofoon Arno Bornkamp en piano Ivo Jansen. Muziek dus van Paul Maurice. Het is dinsdag 23 juni. Nou, wat lezen we op de voorpagina's van de kranten? De Volkskrant opent op 10 jaar Brexit en meldt dat de beloften niet waargemaakt zijn. De een na de andere conservatieve leider stapte op. En de migratie waar het allemaal om begon lijkt niet te stoppen. Cardiologen schrappen overbodige behandelingen die ze jarenlang hebben verricht, lees ik in het AD. Het gaat bijvoorbeeld om vaste controles en standaard testen. Het verbod op grooming, deepfake, pedohandboeken, dat gaat in de hele EU gelden, meldt de Telegraaf. En hierdoor kunnen kindermisbruikers niet meer over de grens vluchten. En in NRC zag ik een verwijzing naar een artikel over een wijk waar je de weg niet kwijtraakt als je dementie hebt. Nou, straks meer uit de kranten, nieuws, het cryptogram en meer. Samenstelling en regie vandaag, Karel den Hertog. Goedemorgen, Karel.
1: Goedemorgen, Aldi.
0: Wat voor specifieks...
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, een dag is voor mij pas een dag als er Vivaldi heeft geklonken. Ik vind het zo lekker dat het bloed zo gaat stromen, dat het zonnetje gaat schijnen. En gewoon dat het mooie muziek is, Karel.
1: Zeker, ja. Het is, je hebt Vivaldi voor de zonnige types en Bach voor de wat meer bedachtzaam.
0: Bedachtzaam, ja. En ja, ik zit er een beetje tussenin, maar doe mij dan, als ik moet kiezen op de vroege ochtend...
1: Op de dag te beginnen is Vivaldi wel even lekker.
0: Ja, dat vind ik ook, ja. Concert voor viool en strijkorkest hoorde je, het vierde deel daaruit. Van Amandine Bayer op viool. Ik zou ook wel een keertje viool willen kunnen spelen. Gaat niet gebeuren. En verder hoorde je ook nog L'Incognita onder leiding van diezelfde Amandine Bayer. Het is tijd voor het cryptogram. Voor 9:15 even je oplossing insturen. Dan maak je kans op dat de mooie crypto-cd van deze week. Het debuutalbum van de Grieks-Russische pianist Sasha Stichkina. Met muziek van Chopin en Liszt en Ravel. En ook van Alexei Stanchinsky. Gisteren al gedraaid, vandaag hoor je een ander stuk ervan. De opgave Ontregelend Varensvolk. Ja, ga er maar aan staan. Ontregelend Varensvolk. Stuur je oplossing voor 9:15 naar ons via de luisterapp of via de mail deochtend@kro-ncrv.nl.

0: De valse trieste uit Quolima van Jean Sibelius. BBC National Orchestra of Wales hoorde je onder leiding van Thomas Sundergaard. Gaard of Gerd? Gaard.
1: Geurt.
0: Geurt.
1: Nee, ik weet het niet.
0: 17 minuten over 7 is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En vandaag is Bas Bloem mijn ontbijtgast. Hij is hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC. Gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Dag Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, welk nieuws springt eruit vandaag, vroeg ik me af.
2: Nou, kort iets over het fenomeen Lionel Messi. Het staat echt overal in het nieuws met grote koppen en terecht. Het is natuurlijk een ongelooflijke prestatie als je als 39-jarige met de camera's van de wereld op je gericht het record aantal doelpunten breekt ooit gescoord op een WK. Hij is nog topfit, mist eerst een penalty en dan onder die druk toch weer opstaan, je rug rechten en twee doelpunten scoren. Echt ongelooflijk knap.
0: Ja, dat is
2: echt
0: heel
2: een
0: topprestatie. Jammer dat ik het zo'n vervelende vent vind, maar het is heel knap wat hij doet.
2: Hij is wel gedisciplineerd en daar kunnen een hoop mensen toch iets van leren.
0: Daar
2: hij is natuurlijk
0: punt.
2: Getalenteerd, ja. Maar talent alleen is niet genoeg.
0: Nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk en ik zal mijn mening ook voor me houden. Het is jouw nieuws.
2: Kijk.
0: En had je nog wat anders, Bas?
2: Zeker, daar ga ik wel ook een mening over geven. Gaat over Engeland. Engeland natuurlijk erg in de belangstelling. Keir Starmer heeft net zijn afscheid aangekondigd. Ik ben zelf een enorme anglofiel. Ik heb 1,5 jaar gewoond en gewerkt in Londen. En ik ga het hebben over een hoofdartikel in de Volkskrant van vandaag van Patrick van IJzendoorn. En dat gaat over 10 jaar Brexit. Mm-hmm. Iedereen weet het nog, 10 jaar geleden was met name Nigel Farage bezig. Eigenlijk een populist van het eerste uur zou je kunnen zeggen met de slogan Take Back Control. En Brexit was ooit een echte anti-immigratiecampagne. Yeah. Ik ben natuurlijk hoogleraar neurologie. Hij kopte ook met die beruchte dubbeldekkerbus. We send the EU £350 million a week. Let's fund our NHS instead. Dus laten we dat geld wat we schenken aan de EU aan de NHS geven. Nou, nee. Kan je verklappen, daar is niets van terechtgekomen.
0: Nee, hè? Nee.
2: En nu kijken ze, na 10 jaar kijken ze terug. En achteraf gezien, en daar wou ik toch iets over zeggen, is het natuurlijk toch bizar dat met een referendum waarbij maar met 52-48% zo'n groot besluit wordt genomen. Mm. Waarbij de meest gezochte term, zoekterm op Google de dag daarna was European Union. Waarbij mensen zich afvroegen, ook alweer voor gestemd.
0: Ja, precies. Ja. Oh, wat erg. Ja.
2: En wat ze heel mooi doen in dat stuk is een aantal mensen spreken in het stadje Boston. En dat is niet Boston in de VS, maar het stadje Boston aan de oostkust in Engeland. Waarbij mensen terugkijken
0: Van Brexit,
2: ja. Ja, exact. 3/4 heeft toen ooit voorgestemd. Nou, het blijkt nu dat inmiddels 60% van de Engelsen voor een terugkeer in de EU zou stemmen. Aantal mensen die echt de pijn hebben gevoeld. Mm-hmm. En wat ik wel heel interessant vind, is dat aanvankelijk de immigratie inderdaad afnam. Maar dat dat tot arbeidstekorten leidde. En dat ze toen juist weer de deur open moesten zetten, omdat de banen gewoon niet ingevuld werden. Ze laten ook een econoom aan het woord die zegt dat immigratie doorgaans positief is voor de economie. Mm-hmm. En ook voor de arbeidsmarkt. Het is niet zo dat Brexit alleen maar narigheid heeft gebracht. Ze waren sneller dan Europa met vaccins. Ze zijn minder afhankelijk dan wij zijn van de Verenigde Staten met de wispelturige Trump. Mm-hmm. En ook staatshulp aan bedrijven is bijvoorbeeld makkelijker geworden. Maar alles bij elkaar zegt uiteindelijk al die tijd na dato slechts 14% van de Britten. Dit was een groot succes en de meerderheid is voor een terugkeer. En
0: denk je dat die er komt, Bas, die terugkeer?
2: Nou, weet je, het probleem hier is populisme.
0: Ja.
2: En er komt ook nog een populist aan boord die zegt, nou, we hebben onze campagne Tell Them Again. Onze slogan hebben we alweer klaar liggen. Want hoewel mensen nu tegen zijn, op het moment dat je populistische beloftes doet, is het zo makkelijk om daar snel op te stemmen, om reflexmatig voor je portemonnee te stemmen, ja, zonder de diepere gevolgen te zien. Dus ik ben daar niet van overtuigd.
0: Nee.
2: Ik wou vooral zeggen, luister niet te gemakkelijk naar populisten. Blijf kritisch nadenken. Het is ook wel iets kritisch over een referendum. Ik ben er aan de ene kant voor om een democratie op optima forma vorm te geven. Maar zoiets belangrijks en zoiets ingewikkelds moet je dat dan met een 52% stem de doorslag laten geven? Ik vind van niet.
0: En als helemaal dus niet, als blijkt dat eigenlijk niemand precies wist waar het allemaal om ging. Hè?
2: Precies.
0: Ja, daar begint het allemaal.
2: Precies.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, ja, we gaan daar de dag mee in. Dankjewel, Bas Bloem. Je hebt ook een verzoeknummer, noem ik het altijd, oneerbiedig.
2: Ja.
0: Wat wil je dat op in een gezin.
2: Ja, ik groeide op in een gezin waar mijn moeder, Marijke Bloem, altijd opera's door het huis liet schallen. En haar favoriete stuk was de sterfscène uit de Traviata. En al zette ze het de 200ste keer op, ze was elke keer weer in tranen. En als eerbetoon aan mijn overleden moeder Marijke, de Traviata, de sterfscène waarin Violetta doodgaat.
0: Dankjewel, Bas.
3: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso l'ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi! Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

Wij moeten even bijkomen van zoveel schoonheid. Addio del passato. De sterrenscène uit La Traviata van Verdi. En dat draaiden we op verzoek van Bas Bloem, onze ontbijtgast. En hij droeg het op aan zijn moeder Marijke Bloem, die hem ontvallen is. Sopraan Linda Richardson. En je hoorde ook nog Sinfonia of London onder leiding van John Wilson.

0: Dat was een heel klein stukje Prokofjev op de dinsdagochtend. Het is 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht op deze dinsdag 23 juni. Minister Sjoerdsma is onverwacht naar Washington gereisd om een Amerikaans wetsvoorstel van tafel te krijgen. In de Match Act bepaalt de VS op afstand wat een ander land, ook Nederland, mag exporteren. En dat kan betekenen dat de VS de export van de Nederlandse chipmachinemaker ASML verbiedt. Sjoerdsma bij BNR.
1: Wij willen als Nederland laten zien dat wij onze eigen afwegingen maken als het gaat over onze veiligheid. En de Verenigde Staten speelt namelijk de Match Act op de hil waarmee bepaalde Amerikaanse politici eigenlijk proberen invloed te krijgen op hoe wij onze afwegingen hier maken als het gaat over bedrijven als ASML. Terwijl we eigenlijk al ontzettend goede samenwerking hebben.
0: De belangen zijn groot. Als de Match Act inderdaad wet wordt, gaat die direct in. De VS kan dan ook het onderhoud verbieden van machines die ASML al aan China heeft verkocht. Iran mag weer op beperkte schaal olie gaan exporteren. Volgens de VS zou Iran ook weer bereid zijn om het internationaal atoomagentschap toe te laten. Iran ontkent dat. Toch is duidelijk dat er op tal van gebieden wordt onderhandeld over vrede. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
2: Precies, het is een diplomatiek festival in het Midden-Oosten op dit moment. Rubio is deze week in de Golfstaten. Libanon en Israël praten vandaag in Washington. Er is een nieuwe Saoedische ambassadeur in Libanon. En ook de Libanese president Aoun heeft vandaag nog gisteren nog gebeld met J.D. Vance. Dus iedereen praat met iedereen en het lijkt inmiddels een beetje de goede kant op te gaan. Ja.
0: Ook de Nederlandse minister Berendsen is in de regio. Nederland heeft geld beschikbaar gesteld voor het leger van Libanon. Een kleine meerderheid van de Britten wil terug in de Europese Unie. Dat blijkt uit peilingen, precies 10 jaar na het referendum, waarin een kleine meerderheid van de Britten juist besloot om uit de EU te stappen. Oud-politicus Nick Clegg zegt nu dat het Verenigd Koninkrijk zich, net als Oekraïne, bij de EU moet melden.
3: That our national mission will be for the United Kingdom to rejoin the European Union alongside Ukraine and others by 2036, the 20-year anniversary of the Brexit vote.
0: Of de Britten zich inderdaad weer melden de komende 10 jaar en of de EU bereid is om ze met open armen te ontvangen, dat moet nog blijken. In Nederland wordt het warm, in Spanje, Italië en Frankrijk is het dat al. In Parijs en een aantal andere regio's in Frankrijk geldt code rood. Frankrijk is voorzichtig nadat bij een canicule, een hittegolf, in 2003 tienduizenden ouderen stierven omdat ze werden vergeten. Nu is het vooral rustig op straat en pakken de mensen de koele metro.
4: On essaie de rester au frais un maximum de temps. On marche pas trop dehors, on prend le métro et on privilégie les lignes climatisées.
0: In Frankrijk stijgt de temperatuur tot 43 graden. In Nederland wordt het naar verwachting 37 of 38 graden vandaag. Op vrijdag moet ik zeggen. In Amsterdam worden bibliotheken, theaters en andere gebouwen opengesteld waar je kunt afkoelen. Weer en verkeer bij ons in Nederland dan. Jeroen Dirks, goedemorgen Jeroen.
5: Ja, goedemorgen. In Zeeland valt een bui. Elders spettert het op dit moment. Maar in de loop van de ochtend komt de zon er overal weer bij. Bij een zwak tot matige noordoostelijke wind wordt het 24 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dan 130 kilometer file op dit moment. Valt eigenlijk wel mee voor een dinsdagochtend. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat er eentje waar je ruim een half uur extra reistijd mee kwijt bent. En hij staat tussen knooppunt Hintham en Waardenburg.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Allegretto scherzando, dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. Ik vind het zo mooi klinken. Allegretto scherzando. Uit de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven. Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Onder leiding van Paavo Järvi. Ik wil even een paar mensen geruststellen. Mensen zijn een beetje overstuur. Want ja, door een klein menselijk foutje staat het cryptogram niet op de online vandaag. Die dingen gebeuren. We hebben het door en ik noem nog één keer de opgave voor de mensen die het dan gemist hebben. Opgave is ontregelend varensvolk. Was een extra keer, deze mag je in je zak steken en blijven puzzelen.

0: Je hoorde het eerste deel uit het concertino voor viool en strijkorkest. Opus 42 voor de volledigheid. Muziek van Mieczysław Wijnberg. Op viool Candida Thompson. En ook nog Amsterdam Sinfonietta onder leiding van diezelfde Candida Thompson. Collega Bart Kool schreef het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.
1: Ja, al die kranten staan natuurlijk stil bij het aangekondigde vertrek van de Britse premier Keir Starmer. De man die 2 jaar geleden nog een monsteroverwinning behaalde, is uitgespuugd door zijn eigen Labour-partij, zo schrijft het AD. Volgens de correspondent van de krant ging het eigenlijk al mis lang voordat Starmer premier werd.
0: Hij werd in 2014 tot ridder geslagen vanwege zijn verdiensten voor het strafrecht. En zo haalt Langendorf in herinnering, dat is dus die correspondent. Maar de combinatie adellijke leider en een arbeiderspartij is geen fijne in dit land, zegt hij. Sir Keir had absoluut niet het imago van working class hero. Hij is wat stijfjes en nog belangrijker, wist de politieke boodschap van Labour absoluut niet over te brengen. Niemand geloofde hem.
1: Het vandalisme op treinstations wordt steeds heftiger. Dat signaleert spoorwegbeheerder ProRail in De Telegraaf. Daders veroorzaken jaarlijks miljoenen euro's aan schade, terwijl ze eigenlijk zelden gepakt worden.
0: De vernielingen zijn dit jaar abnormaler, vertelt een directeur van ProRail. Voorheen ging het meestal om kleinere vernielingen, zoals van prullenbakken of een fietsenstalling. En nu zien we vaker incidenten waar grote delen van het station gesloopt worden. Op station Hengelo-Oost werden zelfs een reisinformatiebord en kaartautomaten met een pistool beschoten.
1: Kinderen die opgroeien in ernstig kwetsbare situaties zien steeds vaker een dokter of een andere zorgverlener, schrijft Trouw. Ze hebben meer fysiotherapie, meer logopedie, hogere tandartskosten, maar ook meer huisartsenbezoek en ziekenhuiszorg. En als ze 6 jaar oud zijn, hebben ze al 7000 euro meer kosten aan medische zorg dan andere kinderen.
0: Het gaat om kinderen van ouders die zelf kampen met zorgen rondom het inkomen, fysieke of mentale gezondheid en veiligheid. Blijf investeren in het voorkomen van problemen bij jonge gezinnen, luidt daarom de oproep van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met name omdat het belangrijk is om kinderen betere kansen te geven, maar het betaalt zichzelf ook terug.
1: Nederland krijgt, we hebben het de hele tijd eigenlijk al over, vooral in de tweede helft van deze week, te maken met ongekende warmte, hitte. Alweer, want ook in mei dit jaar en vorig jaar was er extreme warmte. Waarom eigenlijk, vraagt de Volkskrant zich af.
0: Klimaatverandering speelt natuurlijk een rol, maar de meest directe oorzaak is een haperende straalstroom die nu eens geen verkoelende zeelucht over Europa blaast, maar extreme hitte vanuit het zuiden onze kant opschept. En een hardnekkig hoge drukgebied dat andere weertypes op afstand houdt, zorgt ervoor dat de lucht extra kan opwarmen. Deze zogeheten hittekoepel is als een pan met het deksel erop.
1: En dan was NRC bij de finale van het NK-show opgieten in Wijchen. Ja, ik herhaal, het NK-show opgieten. En opgieting is een ritueel waarbij de saunameester water met aromatische oliën over de saunakachel, dat is jargon voor het gloeiend hete stenen, giet. Lullien noemden wij dat vroeger in de sauna.
0: Lullien?
1: Ja, met een handdoek of waaier wuift dan de saunameester de warme lucht die van de kachel opstijgt richting de bezoekers. En die zijn ook bij het NK zonder uitzondering naakt. Het blijft immers een sauna.
0: Ja, het is een hele voorstelling binnen 15 minuten, vertelt juryvoorzitter Erik Humme. Muziek, geluidseffecten, lichtshows, kostuums, het is toch Hinaki?
1: Ja, goed.
0: En de saunameesters die acteren, je hebt echt het idee dat je in het theater zit. De jury geeft de saunameesters scores op categorieën zoals uithoudingsvermogen, handdoektechniek, thermal comfort en ook nog storyline. Er wordt ook nog een verhaal bij verteld, begrijp ik hier.
1: Ja. Nou ja, je vraagt van mij.
0: Ik kom nooit in de sauna.
1: Ik kom wel eens in de sauna, maar ik heb nog nooit een storyline meegemaakt van een opgietmeester.
0: Wil je alsjeblieft opletten de volgende keer dat je gaat en weer terug rapporteren. Tot zover de kranten.

Mijn vingers zijn plaatsvervangend moe van deze presto. Deel 4 uit Sonate voor Piano nummer 1 van Carl Maria van Weber staat op onze crypto-cd waar Sascha Stichkina muziek speelt van heel veel fijne, fijne componisten. Het cryptogram wil ik even met je doornemen, althans nog eens een keer herhalen. Ontregelend varens volk. Ik zie wat goede antwoorden, ook wat fouten. Blijf je best doen, strakjes de oplossing. En dan kijk ik even het tweede uur in. Je kunt er nu trouwen of je kunt naar een concert. Maar de moderne scheikundeles begon er bijna 200 jaar geleden. En vanaf vandaag is het chemisch erfgoed. Over welke plek heb ik het dan? Nou, dat hoor je straks. Nu even een tropische verrassing van Julian Plaza. Tot straks.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Het vuur is onder controle. Kon nog worden voorkomen dat het oversloeg naar andere panden. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog onduidelijk. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien wordt er gevochten tussen het leger en verzetsgroepen. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
2: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei hij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei hij,
3: ja.
1: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. Ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor het beste programma. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. De toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. Eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer, onder meer door een grote blunder van de verdediging en doelman van Irak.
4: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
1: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk. En Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op en vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
12: Ik moet voor het werk dat ik doe als dagvoorzitter en spreker af en toe mijn gezicht laten zien op plekken waar ik normaal niet kom. Gisteren gebeurde dat tijdens de Nationale Haringparty op het terrein van het chique Nijenrode. Nou eet ik helemaal geen haring, maar ik heb wel mijn ogen uitgekeken naar de kleding en de hoedjes en me eindelijk eens verdiept in het gebruik van de Fascinator. En ja, dat moest ik ook eerst opzoeken, dus dat kun jij ook. Goedemorgen.

0: Ja, ergens verscholen in deze sonate voor mandoline en piano van Beethoven hoorde ik verscholen een beetje een opgefokt kortjakje op steroïde hoorde ik verscholen. Maar het ging zo snel dat ik het ook niet helemaal goed gehoord heb. Gitaar was dat, Frans Hallasch, Hongaarse naam, geboren in de VS, nu Duitser, getrouwd met een Braziliaanse, Deborah, die speelde piano.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: De tijd bestaat 70 jaar en om dat te vieren fietsen tientallen hoogleraren in toga naar lokale scholen. En daar zullen ze colleges geven over bijvoorbeeld technologie en innovatie. En dan 200 jaar geleden was het een bijzondere plek voor de scheikunde. En vandaag wordt Leeuwenberg in Utrecht benoemd tot chemisch erfgoed. Wat dat is hoor je om 7:15. De techniek vandaag door Willem-Jan ten Klooster en samenstelling en regie Karel den Hertog.

Het derde deel uit een van de twee symfonieën die Alice Mary Smith ons achterliet. Uit de 19e eeuw was ze. Ze is maar 45 jaar geworden. Liet dus die twee symfonieën achter. Heel veel werken voor koren. En dit was dan een stuk uit een van die twee symfonieën. In C-klein, voor wie dat allemaal heel goed bijhoudt. Good while. Daar is de tijd voor. Ja, dat vind ik.

0: Ucali uit Marie Galant. Koert Waal schreef het in 1934 toen hij in ballingschap zat, nadat hij Nazi-Duitsland was ontvlucht. De woorden zijn later toegevoegd door Roger Vernet en werden heel mooi en lieflijk gezongen door Marion Rampal. Op basklarinet, niet onvermeld laten, Raphaël Imbert, en je hoorde ook nog Cator Manfred. Ja, ik ga praten met mijn gast deze ochtend, een nieuwsgesprek. Want nu is Leeuwenberg in Utrecht een plek voor concerten, vergaderingen en huwelijken. Maar bijna 200 jaar geleden zat er een onderwijslaboratorium voor scheikundigen. En dat was voor die tijd heel erg bijzonder. En daarom wordt het gebouw vandaag benoemd tot Nationaal Chemisch Erfgoed. Wat voor erfgoed, hoor ik je denken? Ja, chemisch erfgoed. En hoofdredacteur van Chemisch Vakblad, CTW, Esther Tolen, die weet er alles van. Goedemorgen, Esther.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt als een bijzondere plek, hoor, dat Leeuwenberg.
1: Dat is het ook. En het is eigenlijk zo bijzonder omdat daar iets is begonnen wat we nu allemaal ontzettend normaal vinden. Namelijk als je terugdenkt aan je middelbare schooltijd en de lessen scheikunde, en je vraagt dat ook aan mensen, dan zegt iedereen eigenlijk, oh ja, dan gingen we proefjes doen.
0: Proefjes doen,
1: je ging dingen titreren en filteren. En daarvoor had je ook een apart lokaal op school, wat eigenlijk een soort laboratorium was, waar je dat kon doen. Maar hoe normaal we dat nu ook vinden, ooit was scheikunde een vak wat je eigenlijk werd geleerd alleen uit een boek. De studenten zo in de midden van de 19e eeuw.
0: Ja.
1: En dat veranderde in Leeuwenberg, want daar werd voor het eerst een laboratorium ingericht, juist voor studenten waarin ze zelf aan de slag moesten.
0: In ons Nederland gebeurde dat. Dat. Ja, en
1: wat
0: dat gebeurde dus in ons Nederland. Ik ben
1: verbijsterd. Zeker.
0: Ja, prachtig. En nu dus dat chemisch erfgoed. Die prijs is al eerder gewonnen door het Teylersmuseum in Haarlem en het grote kantoor van DSM in Delft. Maar wat betekent het nou als een locatie nationaal chemisch erfgoed wordt? Wat is dat?
1: Nou, wat dat eigenlijk is, is het is helaas nog niet een predicaat waarmee het voor de eeuwigheid bewaard blijft. Die status is het helaas nog niet. Het heeft niet meteen een monumentale status in die zin. Maar het is wel een plek waarmee we kunnen laten zien, gewoon in de publieke ruimte. Je loopt er langs en opeens zie je een bordje op een gebouw. En dan kun je toch even die geschiedenis voelen van wat is hier voor bijzonders gebeurd.
0: Juist.
1: Want die scheikundige geschiedenis van Nederland, daar is heel veel over te vertellen. Maar in het straatbeeld zien we dat eigenlijk nog, vinden wij dan, te weinig.
0: Ja.
1: En daarom zijn we ooit begonnen met dat chemisch erfgoed, om die geschiedenis te laten zien.
0: Precies, want Nederland kent een hele rijke chemische geschiedenis met grote namen, Nobelprijswinnaars. Sommige van hen zijn zeer gewaardeerde klanten van mij. Dus, maar ik vraag me af of we ons daar genoeg van bewust zijn dat we best wel het heel erg goed doen op dat gebied.
1: Nou, wellicht niet. Ik denk dat we in het algemeen de geschiedenis van de wetenschap en techniek in Nederland misschien niet altijd zo mee voorop lopen om dat te laten zien. Of daar niet, wellicht niet trots genoeg op zijn. En met het benoemen van dat erfgoed is het eigenlijk een hele laagdrempelige manier om gewoon in het straatbeeld te laten zien waar je die geschiedenis echt, die overal voor het oprapen ligt, kunt vinden.
0: Juist. En dan toch even de vraag, gaan we eigenlijk wel goed om met dit soort wetenschappelijk erfgoed in Nederland en dan wat breder getrokken?
1: Nou, het punt is natuurlijk, je moet eerst weten dat het eigenlijk iets bijzonders is.
0: Juist.
1: Je kunt natuurlijk pas zaken behouden en beschermen als je die geschiedenis erachter kent. Dus je zult eerst bewust moeten zijn van, hé, dit is een hele bijzondere plek. Hier zit een heel mooi verhaal achter. En dan kun je ook gaan overwegen van, stel, er wordt overwogen om iets te slopen of te verbouwen, moet je dat wel doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet beginnen om die geschiedenis te laten zien. En daartoe is dit dan een eerste stap.
0: Hartstikke mooi. En is dat Leeuwenberg nou gewoon te bezoeken of moet je dan gaan trouwen meteen ook? Wat niet iedereen wil.
1: Nee, het gebouw kun je natuurlijk gewoon langslopen. En er komt een plaquette aan de buitenkant.
0: Ja.
1: Daarmee kun je dus iets lezen over het gebouw. In het gebouw zelf is helaas van het laboratorium inmiddels niets meer te zien. Want het gebouw is ook al veel ouder dan dat het een laboratorium was. En het heeft vele bestemmingen gehad. Dat zie je niet meer, maar je kunt wel even door dat te lezen en daarover na te denken wat daar ooit is gebeurd. Precies. Dat kan altijd.
0: En even gewoon je hand op de muur doen en voelen wat daar allemaal is gebeurd. Hartstikke bedankt.
1: En terugdenken aan je eigen scheikunde lessen.
0: Oh, dat vond ik altijd heel erg leuk, moet ik zeggen. Ja. Zeer bedankt Esther Tholen, hoofdredacteur van Chemisch Vakblad CTW en Leeuwenberg. Ja, we gaan er het vaker over hebben. En we gaan een beetje meer trots tonen, want dat mag best.

Ja, ik hou van het grootse en meeslepende prachtige muziek van Johann Christian Bach. Je hoorde Si Zhang Wong op piano en het Kamerorkest Basel onder leiding van Yuki Kazai. Even kort nog herhalen, laatste keer de opgave van het cryptogram. Ontregelend varensvolk. Stuur vliegensvlug je antwoord in en in de tussentijd luisteren wij naar Jacques Offenbach.

0: Ja, het is een gekkenhuis hier in de studio met deze Galop Infernal van Jacques Offenbach. Daniel Hope op viool. Daar hou ik zo van. Het is 8:30, het nieuwsoverzicht op dinsdag 23 juni. Bijna 40% van de Nederlanders heeft moeite om rond te komen. Vooral jongeren tot 30 jaar kampen met hoge kosten. Bijvoorbeeld voor de energierekening, de huur en de dagelijkse boodschappen. En dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD. Directeur Matthias Gijsbertsen, die heeft een tip.
1: Het is in elk geval van belang dat mensen die kunnen sparen dat ook doen. En we zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders minder dan 1000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Ja, dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
0: Maar het NIBUD roept bij de NOS ook het kabinet op om extra hulpprogramma's op te zetten als de energiekosten stijgen. En een goede schuldhulpverlening. Onderwijsorganisaties roepen gezamenlijk op om scholen nooit meer te sluiten bij een virusuitbraak. Nu er een parlementaire enquête corona is, wijzen ze er bij RTL op dat de jongeren die in 2020 eindexamen deden en daarna thuis begonnen met studeren, nog steeds met de gevolgen kampen. Een van hen is Rachel.
2: Je maakt natuurlijk in studententijd maak je allemaal nieuwe vrienden, nieuwe mensen leer je kennen. En ja, daar bouw je een band mee op. Ik heb niemand leren kennen, want vooral het eerste jaar, je zag gewoon niemand. Achteraf denk ik, daar is best een eenzame periode geweest.
0: Ja, Rachel is haar naam. Niet alleen de organisatie voor voortgezet onderwijs, ook die voor het basisonderwijs en de universiteiten vinden dat er geen sluiting meer moet plaatsvinden. Nieuwe problemen voor de inwoners van Gaza, nu het ook daar erg warm is. Op de ruïnes, waar de Gazanen vaak op plastic moeten leven, zien hulporganisaties steeds meer gevallen van uitdroging. Ook het weinige eten dat er is, bederft snel, omdat er geen tenten of schaduwdoeken zijn. Denise Dunmes van hulporganisatie CARE.
3: Ja, dat komt omdat Israël veel beperkingen en controles oplegt aan de grensovergangen. En materialen, zoals dus die tenten, maar ook gereedschap om tenten in elkaar te zetten, worden vaak gezien als goederen die voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden. Ja, daardoor komen ze eigenlijk veel te langzaam binnen en dan worden ze vertraagd aan de grens.
0: Sowieso houdt Israël nog steeds heel veel hulp tegen, aldus CARE bij de NOS. Artsen ergeren zich aan de vergoedingsregeling voor populaire afslankmiddelen zoals Ozempic. Zo moeten mensen met ernstige obesitas eerst een jaar lang een leefstijlprogramma volgen voordat de verzekeraars de injecties met Ozempic vergoeden. Huisarts Barend Leenstra in Nieuwsuur.
4: Stel je hebt COPD, een longziekte. Dat heb jij gekregen omdat je rookt. Dan gaan we toch ook niet tegen deze patiënten zeggen, nou, jij krijgt een medicatie voor je COPD, maar je gaat eerst een jaar lang longrevalidatie doen en dan krijg je die medicijn. Daarvan zeg je, ja, dat kan je niet maken, die mensen zijn heel snel benauwd, weet je, geef je de medicatie. Nou, ik vind dat hetzelfde bij obesitas. Obesitas is een ziekte.
0: Leenstra wijst ook op de kosten voor obesitaspatiënten. Een injectie met Ozempic kost tenminste 170 euro per keer. Tot slot weer en verkeer, Jeroen Dirks.
5: Ja, al is veel zon vandaag. Bij een zwak tot matige noordoostelijke wind wordt het 24 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Valt het eigenlijk mee volgens de ANWB met de files op dit moment op de Nederlandse snelwegen? Maar ja, je zult maar op de file op de A4 staan. Rotterdam richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep staat 26 kilometer en je bent bijna een uur langer onderweg.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

als ik nou dirigent was, en dat word ik in een volgend leven, dan zou ik dit soort muziek willen dirigeren. Dan kun je echt lekker je gymnastiek op doen, noem ik het maar eventjes. Hongaarse mars uit de La Damnation de Faust van Hector Berlioz. Je hoorde de orchestre Philharmonique de Strasbourg onder leiding van John Nelson. Oproepje voor alle lieve luisteraars. Als je mee wilt doen aan ons hartstikke leuke zomeritem, dan is dit je kans om even te noteren hoe dat moet. Wij gaan doen groeten uit. En dat is dat jullie in een hele actieve, actuele vorm schrijven over een herinnering die je hebt aan de zomer. Een vakantieliefde, een plek waar je bent geweest. Boeit ons niet wat het is, maar wel hoe je het schrijft. Dat het heel leuk, actief en vlot geschreven is. 150 woorden maximaal. Ze worden ingelezen door Andrea, Hans en Pieter. En onze samenstellers gaan daar hele mooie muziek bij zoeken. Dat heet Groeten Uit. Stuur het naar deochtend@kro-ncrv.nl. En zet in de onderwerpregel Groeten Uit. Wie weet lezen we van jou wel voor.

0: Heel mooi klarinet gespeeld door Erik Heuprich. Muziek van Heinrich Beermann, het adagio voor klarinet en strijkquintet. En dat quintet, dat zat in het London Haydn Quartet. Dat is dan weer verwarrend. Het doet er ook verder niet toe. Het ging om de muziek uiteindelijk. Ja, Karel, ik klink wat afgeleid, maar dat is omdat jij... Ja, je hebt een smeuïg nieuwtje dat je met ons wil delen.
1: Ja. Het Bachfest in Leipzig is in volle gang. En een van degenen die daar optrad was John Elliott Gardiner.
0: De Gardiner.
1: Een paar jaar geleden werd hij ontslagen bij zijn vaste orkesten die hij zelf had opgericht.
0: Ja.
1: Omdat hij zich flink misdragen had. Het is een beetje een opvliegend type. Hij erkende toen ook wel... schuld, is ook in therapie gegaan.
0: Goed,
1: heeft zijn leven gebeterd.
0: Ja?
1: Goed, John Elliott. Ja. Met andere orkesten is hij dus weer in volle glorie bezig bij dat Bachfest.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is weer een akkefietje.
0: Oh jee.
1: Is het een storm in een glas water? Of is het... Het is geval, bij de Bachfest krijg je na afloop van een concert geen bloemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar een soort oorkonde-achtig iets. Dus ja, een opgerold papier.
0: Met
1: een mooi strik eromheen.
0: Ja.
1: Hij kreeg dat. Maar hij gaf dat terug aan degene van wie hij het kreeg. Maar niet zomaar. Hij stak het tussen haar ketting in haar t-shirt.
0: Nou.
1: En zij heeft daar een klacht over ingediend.
0: Ja, maar
1: hij zelf zei dat hij in de war was. Dat hij niet wist dat hij geen bloemen zou krijgen. Niet wist wat hij ermee doet.
0: Ja, maar
1: moest
0: dan,
1: doen.
0: Nog, hè?
1: Dan nog.
0: Dan dus gooi je het weg in de prullenbak.
1: Of je doet het bewust en je bent een beetje dom. Of je doet het onbewust en dan word je seniel.
0: Ja.
1: In beide gevallen.
0: Ja.
1: Dus helaas, toch weer wordt zijn muziek weer overschaduwd. Ja, ik blijf fan van zijn opnames,
0: ik
1: ga hem nu niet draaien. We gaan nu luisteren naar Ton Koopman. Uit een Bach-kantate. In allen mijnen taten, in al mijn daden, vraag ik raad aan de Allerhoogste. En dat wens ik John Elliott ook toe.

Ja, een beetje als ruggensteun voor de getroubleerde John Elliott Gardner hoorde je In allen meinen Taten, muziek van Johann Sebastian Bach, van ongesproken gedrag gespeeld door het Amsterdam Barok Orchestra onder leiding van onze eigen, veilige, vriendelijke Tom Koopman. Het cryptogram. Ja, daar hebben jullie flink op gezwoegd. De opgave was Ontregelend Varensvolk. En je kunt winnen die cd van Sascha Stichkina met al die mooie muziek. Daarop van onder andere Chopin en Stanchinski. Ja, heel veel foute antwoorden. Tuigage, hoewel ik het begreep, nee, is niet goed. Farizeeërs, dat vind ik alleen al leuk om te zeggen, dat woord. Maar dat is niet het juiste antwoord. Kapers ook niet. Het goede antwoord kregen we van een hoop mensen. En we hebben daaruit Margriet uit Haren getrokken. Zij schrijft: het antwoord op de crypto van vandaag is volgens mij Wim T. Schippers. Schippers, dat zijn zeelui, dus varensvolk. En Wim T. Schippers was een Nederlands programmamaker, auteur, acteur, stemacteur, schrijver, presentator, beeldend kunstenaar en vooral ontregelaar. Ja, hij overleed bijna 2 weken geleden. Het zijn controversiële televisieprogramma's die zullen blijven bestaan. Margriet, jij krijgt die cd van Stanchinski. Krijg jij toegestuurd. Veel plezier bij het beluisteren. Muziek van Vash.

0: Muziek van Johann Friedrich Fasch hoorde je. Ja, de studio stroomt vol. De mensen van de klassieken die zijn aangeschoven. Iris Ab Nieuwdorp, goedemorgen.
1: Goedemorgen altijd, hoi.
0: Wat gaan we doen straks? Althans, jij.
1: Ja, we gaan lekker verder met meer prachtige muziek, ook van Bach. We hebben vandaag ook weer aandacht voor het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. We gaan onze rubriek weer laten horen op weg naar het WMC.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Spannend. Veel plezier straks met de klassieken, met Ab Nieuwdorp. En namens Karel, Jeroen, Bart en Willem-Jan wens ik je een fijne rest van de dag toe. Morgen zit Hans hier. Graag tot een andere keer. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste klassieke nieuws? Dan ben je op nvoklassiek.nl aan het juiste adres. Klassieke nieuwtjes en alle programma-informatie, maar ook een podcast, een concert of een gemiste uitzending. Je vindt het allemaal op nvoklassiek.nl. Geniet van een heerlijke afspeellijst met de mooiste muziek of kijk en luister live naar NPO Klassiek. Kom naar nvoklassiek.nl.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
2: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
1: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. De ontvoerders van de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie hebben kort na de ontvoering een mail gestuurd waarin staat dat ze dood is. Dat meldt nieuwszender CNN. De 84-jarige Nancy Guthrie wordt vermist sinds begin februari. Al na enkele dagen zouden meerdere media een mail hebben gekregen waarin haar dood werd gemeld. Op verzoek van de politie publiceerden ze daar niet over, zegt CNN. De lokale sheriff zegt dat het onderzoek naar de verdwijning nog steeds loopt. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
3: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
1: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Hij zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Het weer, opnieuw veel zon, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

eerste deel uit dit concert in C groot van John Basten, gespeeld door German Brass. Even binnenkomen in deze klassieke van dinsdag 23 juni. Fijn dat je luistert. Straks muziek bij het avondgebeuren. En daarna gaan we weer de ochtend in. Dat wordt vanzelf duidelijk. Maar eerst verder na Basten met Bach.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Liedelen uit het eerste Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach, gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Egar. Ja, we gaan van de avond, de nacht, naar het ochtendgloren. Straks Morgenlicht, leuchtend, uit Die Meistersinger van Nürnberg van Richard Wagner. Op solo piano gespeeld door Camille Boomsma. Maar eerst een lied om de avond mee in te gaan. Een heel beroemd geworden lied, Abide With Me, Blijf bij mij. Misschien wel het meest troostende lied dat de Engelse taal kent. Woorden schreef de Schotse dominee Henry Francis Light in 1847, terwijl hij zelf stervende was aan tuberculose. Een gebed om God die blijft, ook als de avond valt en alle andere hulp lijkt weg te vallen. Fast falls the eventide. De melodie die kwam 14 jaar later en die was van organist William Henry Monk. Geschreven, zo wil het verhaal, kort nadat zijn 3-jarig dochtertje was overleden. Twee mannen, twee grote verliezen en één lied dat sindsdien klinkt bij begrafenissen, koningsbruiloften en zelfs cupfinales. Dan hebben we het over voetbalwedstrijden. Blijf bij mij. Abide with me.

Camille Boomsma speelde Morgenlicht leuchtend, het prijslied uit die Meistersinger von Nürnberg opera van Richard Wagner in de piano solo versie van Frans Bendel. Daarvoor muziek van William Henry Monk, Abide With Me, uitgevoerd door het Choir of King's College Cambridge onder leiding van Stephen Clebury.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door andere luisteraars aangedragen. En gisteren gingen we naar een duet uit de operette Die lustige Witwe van Franz Lehár, het duet Liepen schweigen.

Du hast mich lieb. Ja, en over de liefde gaat het ook in de nieuwe schakel. Dat wil zeggen twee zielen verenigd in hetzelfde stuk. Ik leg het even uit. We kregen binnen onder andere van Jaap Hogehout de reactie dierbare studiogenoten. Wat een vreugde. Lehaar en vandaag... Ja, gaan we verder als het aan Jaap ligt met muziek van Robert Stolz. Niet zonder reden, in 1983 won Jaap de Showbiz Quiz in het teken van de operette. En mocht hij samen met Marco Bakker van de Showtrap af het heerlijke Im Pratenblühen wieder die Bäume zingen. Een herinnering om te koesteren. En onafhankelijk van Jaap vroeg ook luisteraar Annelies Vermeer het zelfde lied aan. Zij schrijft erbij, Annelies schrijft... De operette is mijn grote liefde, de muziek waarmee ik ben opgegroeid... die mijn moeder vaak draaide op zondagmiddag... terwijl de geur van koffie door het huis trok... en even allemaal alles goed was. Twee mensen, dezelfde gedachten, dezelfde muziek... Im Pratenblühen wieder die Bäume. Ja, en daarbij dat verhaal. Robert Stolz schreef het in 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog... een lied over bloesem, lente... en hoop, geboren in een tijd van duisternis. Voor Jaap en voor Annelies en voor iedereen die luistert... in de uitvoering door Fritz Wunderlich... in Praten blühen wieder die Bäume.

uit met, wat is het, tsiter, geloof ik, of hakpret. Zat er ook in, dat mooie instrument. In die versie van Im Praterbrunn wieder die Bäume, uit Frühling Im Prater van Robert Stolz, gezongen door Fritz Wunderlich. En dat deed hij met het orkest van de Weense Volksopera, is er ook nog steeds in Wenen. En dat allemaal onder leiding van de componist, onder leiding van Robert Stolz. Wederom operette in de kettingreactie. Hoe gaan we morgen verder? Wat moet hierop volgen volgens jou? Wij blijven altijd heel erg benieuwd. En we zien het allemaal met vreugde tegemoet via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

Prelude. Eerste deel uit de toneelmuziek die Georges Bizet componeerde bij het werk L'Arlésienne, het meisje uit Arles. Muziek uitgevoerd door het Orchestre de l'Opéra National de Lyon onder leiding van John Elliott Gardiner. En nu het nieuwe album van de week van NPO Klassiek. Daarop pianist Denis Kozoukhin in onder andere deze sonate van Joseph Haydn voor piano. Om precies te zijn, nummer 33.

0: helder en transparant gespeeld. Precies zoals het moet bij die muziek uit de klassieke tijd. De tijd van Mozart en ook van Joseph Haydn. En van Joseph Haydn was dit het eerste deel. Moderato uit zijn pianosonate nummer 33. Staat op het album van de week van NPO Klassiek. En daarop pianist Denis Kozugin.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: Even terug naar de jaren 90. Verschenen heel veel mooie films in dat decennium. Met onder andere Shakespeare in de hoofdrol. Namelijk Shakespeare in Love, 1998. Hoofdrollen voor Joseph Fiennes, broer van Ralph Fiennes. En die Ralph was dan weer bekend van The English Patient, onder andere. Zo later nog in de Harry Potter films schitteren. Enzovoort, enzovoort. En een andere hoofdrol voor, dan moet ik het goed zeggen. En dat is niet Kate Winslet. Ook niet Kate Blanchett, maar de vrouw die met de zanger van...
1: Gwyneth Paltrow?
0: Inderdaad, Gwyneth Paltrow. Dankjewel, Geert. Het was een soort grote filmquiz, werd het. Maar goed, even richting de afkondiging. Zij speelt ook een hoofdrol in die film Shakespeare in Love. En daarbij, en dan komt het, de muziek, want daar ging het om. Stephen Warbeck schreef het. Een naam die je niet vaak hoort, maar hier dus wel gespeeld door het Cincinnati Pops Orchestra onder leiding van Eric Kunzel. En we blijven nog even bij Shakespeare. Dan verklankt door de Britse componist Gerald Finzi een van zijn soliloquies uit Music for Love's Labour's Lost.

Het Aurora Orchestra, onderdeel van Nicholas Cullen, in een van de soliloquies van Gerald Finzi, gebaseerd op de toneelstukken van William Shakespeare. Straks muziek, ja, naar aanleiding van een roman, een novelle eigenlijk, die verwerkt werd tot een prachtige opera, namelijk Die Tote Stad. Muziek van Erich Wolfgang Korngold en een van de pianoconcerten van Ludwig van Beethoven. Meer in deze klassieke van Avrotros zometeen. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom gezegd de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten die beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de VRT maken mannen ook online afspraken om foto's uit te wisselen. Vaak gaat het om websites en groepen die snel weer verdwijnen en vervolgens ergens anders weer opduiken. Hoe groot het fenomeen is, is daardoor moeilijk te zeggen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

oorspronkelijk muziek voor piano vierhandig van Frans Schubert, maar georchestreerd door niemand minder dan de beroemde vioolvirtuoos uit de 19e eeuw, Joseph Joachim. En zo ontstond dit scherzo, oorspronkelijk sonate voor piano vierhandig, Deutsch 812. Scherzo hier gespeeld door het Chamber Orchestra of

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Beethovens Keizersconcert, het vijfde pianoconcert van Beethoven, onderdeel van de bejubelde complete cyclus die pianist Murray Pariah en Bennett Haitink in de jaren 80 opnamen in het Amsterdamse Concertgebouw. Wat haar zo bijzonder maakt, is de zeldzame verstandhouding tussen solist en dirigent. Een gelijkwaardige dialoog, een ademen op hetzelfde moment. En de pers schreef treffend erover: waar veel pianisten op hun instrument beuken, streelt Pariah. En waar anderen vermoeid raken, blijft hij sterk. En het Concertgebouworkest geeft hem onder leiding van Bernard Haitink precies die warme, gloeiende klank mee die dit concert verdient. Het werk zelf is Beethovens laatste pianoconcert, geschreven in het jaar 1809 in Wenen, terwijl Napoleons kanonnen de stad beschieten. Het is een groot en majestueus werk, maar in het middendeel, het tweede deel, verbergt hij een tederheid die je de adem beneemt.

Matthias Gönne en het Zweedse Radio Symfonieorkest en de dames van het Zweedse Radiokoor onder leiding van Manfred Honeck in Mijn Venen uit die Totterstad van Rich Wolfgang Korngold. En nu een van de allermooiste opnames van Beethoven.

het 5e pianoconcert van Ludwig van Beethoven door Marie Pariah. Hij was de solist bij het Concertgebouworkest onder leiding van Bennett Haitink. Een van de allermooiste opnames van dit werk. En dan even vooruitkijken, want we zijn nog volop bezig hier met de klassieken van Avrotros op NPO Klassiek. Met vandaag ook weer aandacht voor het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Dat zit eraan te komen en wij tellen elke week af op weg naar het WMC. Straks muziek en een gesprek met een van de deelnemenden orkesten. Dat allemaal in deze klassieken met nu nog heerlijke Debussy, Docta Gradus ad Parnassum uit zijn Children's Corner.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Zij krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Hij haalde 1 zetel, maar kwam tot zijn verrassing in de coalitie van Dantumadiel. Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat er nog steeds. Het blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het Internationaal Barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert nu naar zeer statige muziek. Trommels, trompetten, pauken enzovoort van Giuseppe Torelli.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: La Serenissima, onder leiding van Adrian Chandler in de Sinfonia in C groot van Giuseppe Torelli.
1: Op weg naar het Wereldmuziekconcours.
0: Ja, over een dikke 2 weken is het zover. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Dat enorme muziekspektakel eens in de 4 jaar met blaasmuziek van over de hele wereld. En in aanloop naar dat concours spreken we hier in de Klassieken met insiders uit Nederland en Vlaanderen. Hoe gaat het nu met hen? Zijn ze al zenuwachtig? En hoe is het om de hele zomer te moeten repeteren en op te treden? Onze tweede gast van vandaag in het feuilleton is iemand uit de frontlinie, zo zou je het kunnen zeggen. Zeker Mattia Goedegebuur. Hij is solo-cornetist van een brassband die straks op het WMC heel goed vertegenwoordigd zal zijn. En hij weet dus als geen ander hoe de voorbereiding voor zo'n groot concours gaat. En eerst stelt hij zichzelf even aan ons voor.
2: Mijn naam is Mattia. Ik ben solo-cornetist en orkestcoördinator bij Brassband Schoonhoven B. Amateur brassband in de tweede divisie uit Schoonhoven.
3: Schoonhoven B, dat veronderstelt dat er ook een Schoonhoven A is?
2: Ja, klopt. Brassband Schoonhoven is een vereniging met een lange historie. Een aantal jaar geleden bestonden wij 100 jaar. En we hebben dus 2 bands die allebei op best wel hoog niveau presteren. We hebben een A- en een B-band. De B-band is ergens in de jaren 90 ontstaan. Eerst als jeugdorkest van het A-orkest. Maar in de loop der tijd zijn beide bands heel erg ontwikkeld, zodat ze echt beide zelfstandig functionerende orkesten zijn.
3: Wat mooi.
0: En het WMC gaat er aankomen. Hoe beleven jullie die aanloop?
2: Ja, heel goed. Het is altijd een heel intensieve en heel leuke tijd. Dus wat anders is in de kampioensdivisie als bij ons in de tweede divisie, is dat wij hele programma in 1 keer spelen. Dus de A-band die speelt 2 keer op 2 aparte dagen. En wij spelen dus in 1 tijdsblok van, laten we zeggen, ongeveer 1,5 uur, spelen wij een heel programma. Dus daar moet echt een heel programma voor zorgen. En dat is vrij intensief. Dat betekent ook, weet je, aan de slag moet met je uithoudingsvermogen en zoals wij blazers dat noemen, andressuur. Ja. Je moet je opbouwen, je moet je kracht de komende maanden opbouwen. En dat doe je door veel te spelen, dus we repeteren veel met elkaar.
3: Zoals je zegt, het is dan dus alles of niets. Je hebt maar 1 kans om je te profileren daar op het WMC, 1 concert. Wat zijn nog meer uitdagingen waar je tegenaan loopt in dat voortraject?
2: Nou ja, sowieso is het bij het WMC zo dat je creëert een eigen programma, maar er zit altijd 1 plichtwerk tussen. Dus het is altijd in de maanden ervoor even afwachten van, nou, wat gaat het plichtwerk worden? Is dat iets wat pas bij het karakter van de band, of juist niet? En het repertoire wat we dan daar omheen zetten, daar proberen we eigenlijk elke keer weer een beetje strategisch mee om te gaan. We hebben nu een stuk gekregen wat juist best wel veel invloed uit ook jazzmuziek heeft bijvoorbeeld. Wat je daar omheen zet, moet daar een beetje qua kleur op bijpassen.
3: En hoe heet het stuk en van wie is het wat jullie als verplicht werk meekrijgen?
2: We hebben als verplichtwerk het stuk Modern Times gekregen van de Zwitserse componist Etienne Creusot. En dat is een stuk in 3 delen wat het verhaal vertelt van een Zwitsers bergdorp.
3: Strak als een Zwitsers uurwerk. Wat maakt het WMC zo uniek?
2: Ja, voor mij is dat altijd de sfeer rondom het festival. Wij als Schoonhoven B gaan eigenlijk 2 keer per jaar naar een wedstrijd toe. Maar wat dit echt anders maakt, is dat de hele stad staat eigenlijk een maand lang in de teken van het WMC. Alles overal waar je kijkt, overal om je heen, op de pleinen, er wordt overal muziek gemaakt. Het is echt net zozeer een sfeer om het festival heen als het spelen zelf. We gaan met de hele band gaan we een weekend er naartoe. Dus zitten we ergens in de buurt met elkaar, wat ook leuk is om met elkaar een weekend weg te zijn. En het geeft ook gelegenheid om na ons optreden in de kampioensdivisie te gaan luisteren.
3: Ja, en dat doet dus ook wat, dat kan niet anders, met jullie onderlinge band.
2: Ja, zeker.
3: En je bent zelf solo-cornetist. Bij het samenstellen van dat Zwitserse programma heb je toch wel gezorgd voor wat mooie solos voor jouw instrument.

0: bent?
1: Ja, zeker. Dan moet ik een klein beetje uitleggen over het instrumenteren in een brassband. Een brassband is een heel compacte orkestvorm en heeft ten opzichte van een symfonie of een harmonieorkest relatief weinig wat je noemt rijen. Dus een brassband heeft twee rijen aan blazers. En de grote blazers, het is even tussen aanhalingstekens, die de violen zeg maar, van de brassband, dat is een cornet. En de eerste rij cornetten, dat zijn er 4 of 5 in de regel, en die noemen we de solo cornetten. Dus ik heb zelf de positie van derde solo cornet. En de meeste solos die wij hebben geïnstrumenteerd, die gaan naar de eerste solo cornet. En dat noemen we de principal, wat je in een symfonieorkest de concertmeester zou noemen. En die heeft inderdaad een paar hele mooie solos te spelen. Dus ons eigen gekozen werk Travesada van Oliver Wesby opent met echt een heel mooie cornet solo. Of eigenlijk weer een cornet duet. Het zijn twee melodielijntjes die zijn elkaar overgaan. Dat wordt ook opgepakt door andere solo instrumenten in het orkest. En zo ontstaat eigenlijk een kwartetje. Het interessante is dat dat kwartetje wordt ook gevraagd in de partituur om ergens anders in de zaal te gaan staan. En zich echt als solo kwartetje te presenteren. Waarna de end er daarna langzaam met wat meer loopjes, wat meer techniek erin komt. En daarna opent het stuk uit.

0: Het is een heel, heel bijzondere, contrasterende opening die je probeert te laten horen daar.
1: Nou ja, dat maakt nieuwsgierig. Dat kan niet anders. En ik kan me voorstellen dat heel wat luisteraars jullie kant op willen komen. Wanneer is voor jullie de dag op het WMC?
0: Zondag 10 juli in de ochtend. En later op de middag zal de kampioensdivisie spelen.
1: Heb jij zelf nog iets toe te voegen wat je nog even benoemd wil hebben?
0: Nee, ik hoop dat heel veel mensen komen luisteren. De amateurmuziek is toch de drijvende kracht van ook uiteindelijk de professionele muziek. Alle professionele muzikanten starten ook een keer in de amateurmuziek. En de amateurmuziek valt of staat bij mensen die komen luisteren. We doen zulke dingen altijd heel erg graag. We bereiden ons heel erg goed voor. Maar we spelen nog altijd liever voor een volle zaal.

Valencia Variants van de Amerikaanse componist Tom Deveron, gespeeld door brassband Schoonhoven A. Dat deden ze tijdens de Dutch Open Brass Championships 2024. Daar die live-opname sindert nog een beetje na. En zowel brassband Schoonhoven A en Schoonhoven B zullen deelnemen dus aan dat wereldmuziekconcours Kerkrade. Zo vertelde Mattia Goedegebuur, een van de cornetisten. Om precies te zijn, 11 en 12 juli aanstaande, dan treden ze aan. En meer informatie sowieso op wmc.nl en op brassbandschoonhoven.nl.

Het orkest uit de stad van de componist, namelijk uit Salzburg, het Mozarteum Sandflugorchester, onder leiding van Hans Graf in Mozart, twee delen uit zijn 11e symfonie.

0: meegezegend op de golven van de kanalen van Venetië. Jawel, want dit was een gondoliera uit Souvenir d'Orient. Nog vertrekkend richting het oosten. Maar dit was nog even Venetië aandoen voordat we echt verder nog naar het oosten opschuiven. In die souvenir van Émile Sauret. Gespeeld door Michi Bianco en pianiste Dina Weinstein.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

twee gitaristen en je zou denken een hele batterij aan slagwerkers. Nee, het was er maar eentje. David García Mirma, die had een hele batterij slagwerkinstrumenten voor zich. Samen met de Catona Twins in de Danza Ritual del Fuego, de rituele vuurdans uit El Amor Brujo. De behekste liefde van de Spaanse componist Manuel de Falla. En van Spanje nu naar Frankrijk. We gaan de dierentuin in. We gaan een bezoek brengen aan het carnaval der dieren dankzij Camille Saint-Saëns. En we beginnen bij de leeuw. Rawr.

0: waren ze niet allemaal, wel heel veel dieren. Uit het carnaval der dieren van Camille Saint-Saëns. De olifanten, de schildpadden, de zwaan en natuurlijk ook de fossielen en de leeuw. Allemaal uitgevoerd door kameraden Arcio en de broers Jussen op piano. Ja, Karin,
1: ja.
0: Heb je ook dieren straks?
1: Nou, ik probeer er nu over na te denken, maar mijn brein zit een beetje in een soort zonnewarmte. Mm. Daarover gesproken, ik heb ooit geleerd van iemand dat je dus eigenlijk de hele dag je huis al moet voorbereiden op dat het dan warm gaat worden, ook 's nachts. Dus je moet dingen laten draaien, gordijnen dicht. In die trant dacht ik, beginnen we vandaag vast met ons voorbereiden op de hitte die komt.
0: Ja.
1: Met dit heerlijke blaasoctet. Verkoelend.
0: Lekker.
1: Fris. Yes. En vol hoop.
0: Vol hoop en met een zuchtje wind.
1: Precies.
0: Dat is en meer in de muziekfabriek. En Lazy Night heet deze Vals Romance van Eric Coates. Misschien is dat beter, een Lazy Night, dat we daar een Lazy Middag van maken.

0: NPO Klassiek.
1: Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op npoklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
2: Ster.
3: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Toen ik 10 was, leerde ik Mozarts vogelvanger Papageno kennen, gespeeld door Frank Groothoff. Ik was meteen fan en nog altijd brengt hij instant vrolijkheid.
0: De muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Papageno, de vogelvanger met zijn Papagena, waardoor ik als 10-jarig meisje onthield toen ik hem zag, gespeeld door Frank Groothof. Ook als je een vreemde vogel bent in de ogen van sommigen, zijn er heus mensen die je leuk vinden. Dat is een geruststellende gedachte. Als je 10 bent, je hoorde hier Cecilia Bartoli en Bryn Terfel. Ze zongen samen dit duet uit die Taubenfleuten van Mozart. Wat fijn dat je luistert naar deze muziekfabriek. We lunchen op klassiek kalmpjes aan. Met zometeen een verkoelend blaasoctet. En daarna een frisse trompet die West Side Stories America speelt. Ook een Venetiaans gondellied van Mendelssohn. Zo kabbelen we tussen de middag in. En ik zoek ook heel graag muziek bij jouw mooi moment. Wat maakt deze dinsdagmiddag beter? Waar word je blij van? Heb je iets gemaakt? Iets gezien? Iets ontdekt? Het mag heel klein zijn of iets groter. Stuur het sowieso naar deze studio. Doe dat met de NPO Luister-app en inspreken is nog veel gezelliger. Laat het ons weten met de app. Wat stemt jou vandaag vrolijk?

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: tweede deel uit het pianoconcert nummer 1 van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Je hoorde Claudio Arrau op piano bij het Boston Symphony Orchestra.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, het is toch op deze dinsdagmiddag nog lekker terugdenken. Lekker doorsudderen op vorige week. Midzomer verzoekweek was het de hele week in de muziekfabriek. En wat was het een gezellige, veelkantige bedoeling. Zoveel mooie, toffe, inspirerende berichten. En ik heb weer allerlei nieuwe muziek ontdekt. Nieuwe liedjes, melodietjes. En dan is het toch altijd een beetje afkicken na zo'n week. Maar over 2 dagen is het weer donderdag verzoekmiddag. Dat is goed nieuws. En wat we deze donderdag zeker nodig zullen hebben, maar nu is het eigenlijk ook al niet mis, een verkoelend windje. In dit geval door 8 blazers sterk. Het is muziek geschreven door de Franse componist Guillaume Connesson, geboren in 1970. Hij schreef dit in 2024. Ik denk bedoeld als midzomerverfrissing.

Het Neo Menuet uit Le Tombeau des 70s van Guillaume Connesson. Je hoort het ensemble Stradivaria met Guillaume Cuillet op hobo.

0: Romain Leleu met zijn sextet. En hij zelf op trompet America uit West Side Story van Leonard Bernstein. Daarvoor speelde het Da Vinci Quartet, het vierde deel uit strijkkwartet nummer 2 van Arthur Foote.
1: Mooi moment.
0: Ja, waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Zoeken producer Loes en ik graag muziek bij. En ik draaide zo net om te beginnen Papageno, Papagena uit Die Taubenfleuten van Mozart. Vertelde over mijn goede ervaring met als kind kijken naar Frank Groothoff, die hele opera in zijn eentje uitvoerde. Nou, er zijn er meer. Wouter Epps. Oh ja, die uitvoering van Frank Groothoff. Daar ben ik nog in Terneuzen met mijn moeder geweest. Ik was denk ik 10. Wat was dat leuk. Dank voor deze herinnering. En Jetska schrijft nog nooit gezien, maar nu tegenover mijn huis in het wilde bloemenzaaisel van de gemeente een puttertje. Zo'n prachtig vogeltje. Veel rode kop, knalgele flanken. Hij was eerder bijna weg, maar is nu weer aan het terugkomen. En hij zingt prachtig door mijn hele huis te horen. Jolanda, tot slot, stuurt mijn dochter van 4, mag morgen verkleed naar school. Het thema is duurzaamheid en ze wil nu graag als plant. Geweldig. Ik ben nu een rokje met bladeren voor haar aan het naaien en word hier heel vrolijk en gelukkig van. Naaiervaring heb ik niet, maar dat geeft niet. Hoe leuk zou het zijn als jullie hier licht botanische muziek bij hebben. Licht botanisch. Nou, Jolanda, wat denk je van deze bladerige huppel in het bos muziek van Ray Vaughan Williams, geïnspireerd op zijn schooltijd en het Engelse landschap van zijn jeugd, de Charterhouse Suite.

0: huppelend in het bos. Verkleed als boom met de Charterhouse Suite van Ray Vaughan Williams. Je hoort het English Northern Philharmonia Orkest onder leiding van David Lloyd Jones. Voor de dochter van Yvonne, die morgen als boom naar school gaat. Als boom verkleed, Yvonne is druk aan het naaien. En ook Jetka, die een puttertje hoort zingen. En Wouter met zijn fijne herinneringen aan Frank Groothoff's Zauberflöte. Dank jullie wel voor de mooie momenten. Het glas is hier in de muziekfabriek weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.

Georgisch lied over een plek bij de bron. Tsinskaro, Nora Fischer zong, Kete van Roynishvili speelde cello en Daniel Kohl piano. En daarvoor Javier Perianes op piano met het Venetianische Gondellied van Felix Mendelssohn. Vorige week, vrijdag 12 juni, meer piano, want pianist Julien Liebeer was te gast hier bij Jet Berghout. Hij speelde een vrij spel en hij is ongelooflijk fan van Ravel, maar hiervoor koos hij toch de Rondo alla Turca van Mozart. Een stuk dat hij vaak speelde in combinatie met My Funny Valentine als toegift een jaar of 10 geleden. En in die periode begon hij ook met improviseren. Maar nooit improviseerde Julien Liebeer live, altijd lekker in de beslotenheid van zijn huis. Dus deze vrij spel was een eerste keer. En hoe, wat een ontspanning. Dus ik zou zeggen, ga er even voor zitten en geniet van deze laid-back jazz à la Turca door Julien Liebeer.

Ja, ik was toevallig hier nog bij de studio toen Julien Liebert deze vrij spel speelde. En hoe hij dit zat te spelen, compleet relaxed. Nog net niet in zijn joggingpak, maar die sfeer die had het wel en die hoor je ook goed terug. Je kan ook even kijken, nbo-klassiek.nl/vrijspel. Dan vind je de video van Julien Liebert. En mocht je nou meer Liebert willen, hij is bekend om zijn Maurice Ravel interpretaties. En heeft een prachtig Ravel album uitgebracht vorig jaar. Dus dat is zeer de moeite waard.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De inspectie grijpt in bij zorginstelling YouZorg Noord in Assen. De organisatie biedt woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. Ook waren er dit jaar meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Bovendien werkt er maar 1 gediplomeerd zorgverlener. De instelling in Assen moet binnen 6 weken een deel van de cliënten overdragen en binnen 5 maanden moet de zorg voor de overige cliënten verbeterd zijn. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht, want op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Premier Babiš wil hem thuis laten, terwijl het gebruikelijk is dat de president de Tsjechische delegatie leidt. De rechtspopulistische Babiš wil op de NAVO-top zelf uitleggen waarom Tsjechië niet meer aan defensie wil uitgeven. President Pavel is het niet eens met dat beleid. Hij is een voormalige NAVO-generaal en zegt dat de top onder zijn bevoegdheden valt. Het Constitutioneel Hof moet nu beoordelen of dat zo is. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
7: Letitia Gerards vertelt zo over haar James Bond-liefde. Cello en pianomuziek van Beethoven ga je horen. Maar hoe beginnen we beter dan met blokfluit en mandolin?
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Via Vital, mandolin, Giovanni Antonini op blokfluit bij Il Giardino Armonico. Smakelijke combinatie, die twee instrumenten. Muziek van Bach was het. Welkom terug bij de Muziekfabriek, je klassiek lunchprogramma, nog tot 2 uur. En we kregen zo'n heerlijk nagekomen mooi moment. Nog binnen via de NPO Luister-app. Bobby en Claudia, ze schrijven: beste Loes en Karin, wij zijn afgelopen zondag getrouwd met het lied van Hauser, Mariage d'Amour. Een erg mooi lied met een nog mooiere herinnering. We zitten nu in de auto terug van de huwelijksnacht, luisterend naar NPO Klassiek. Jeetje, prachtig. Met een mooie foto erbij. Twee wonderschone pasgetrouwden. Een hele lieve pup. Mooie bloemen. Hier is voor jullie, Bobby en Claudia, Hauser, voor het nagenieten.

Mariage d'amour. Een heel lang en gelukkig en vrolijk en avontuurlijk huwelijk gewenst. Bobby en Claudia van producer Loes en mijzelf.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Paul Watkins op cello en Alessio Bax op piano. Ze speelde het eerste deel uit de sonate voor cello en piano nummer 4 in C van Ludwig van Beethoven.
1: Goed idee!
0: Filmmuziek en klassieke muziek, ze zijn vanaf het begin van de film, toen er piano werd gespeeld in de bioscoopzaal, en vervolgens de eerste epische filmmuzieken werden geschreven in Hollywood, zijn ze met elkaar verbonden. En heb je zin om dat te ondergaan in een concert? Dan heb ik een tip. Classics in the Movies met dirigent Maestro Jules en sopraan Letitia Gerards. Een avond vol filmmuziek vanavond in de Doelen Rotterdam. Morgen in Muzis in Arnhem, zaterdag op het Lingehavenconcert. En 2 juli, dat is volgende week donderdag, in Muziekgebouw Eindhoven te bewonderen. En dan hoor je dus voor de pauze werken die in films zijn gebruikt. Bijvoorbeeld dat beroemde tweede deel uit van Beethovens 7e symfonie. Dat klonk in The King's Speech met Colin Firth. Of Ravel's Bolero die in Les Unes et les Autres zat. En na de pauze hoor je dan muziek geschreven voor films. Dat is een indrukwekkende line-up die je gaat meemaken. Soldaat van Oranje, The Godfather, Schindler's List, Jaws, Pirates of the Caribbean, James Bond. En dan staat er dus op dat podium, behalve een voltallig orkest, ook sopraan Letitia Gerards. En ik vroeg haar voor deze uitzending, waar verheug je je nou het meest op bij deze concerten als je moet kiezen?
2: Waar ik me het meest op verheug? Ja, ik blijf toch wel echt een Bond-liefhebber. Dus dan kies ik voor de muziek van James Bond. Die soundtracks die zijn echt stuk voor stuk iconisch en briljant. En ik heb echt wel een heleboel favorieten. Goldfinger of Diamonds Are Forever. Maar als ik er vandaag eentje moet kiezen, dan gaan we voor Skyfall. Ja, dat nummer heeft zoveel. Een super vette opbouw. Het blijft mysterieus. Een prachtige melodie. En natuurlijk dat, ja, dat briljante akkoord. Dat typische Bondgeluid, die donkere harmonieën. Ja, met dat beroemde mineur-majeur septiem akkoord. En door dat akkoord heb ik meteen het gevoel dat ik een casino binnenloop of een martini ga bestellen. Of dat ik iets heel sexy's of gevaarlijks ga doen. Dus ja, daar kan ik alleen maar heel veel zin in hebben.

Adele met het James Bond lied Skyfall. En ik moet zeggen, ik hoor sopraan Letitia Gerard dit meteen zingen. Gaat dat zien? Ze treedt op met een avond vol veel muziek. Classics in the Movies, vanavond in de Doelen. Morgen Muzis Arnhem en er komen meerdere concerten aan. Ze doet het samen met maestro Jules en zijn orkest. En je kan voor de data en kaarten kijken op letitiagerards.com.

0: Tenor Zachary Wilder. Met muzikale vrienden zong en speelden zij Greensleeves. Daarvoor hoorde je Vincent Lermet op accordeon, Marianne Muller op viola da gamba. Met muziek van Tobias Hume.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Yannick Nézet-Séguin is een geliefd dirigent. Canadese maestro, hij staat bekend om zijn enorme energie, zijn warme uitstraling. Sommige dirigenten kunnen wat afstandelijk overkomen. Nézet-Séguin daarentegen dirigeert met zichtbaar plezier, vaak een brede glimlach, bijna dansende bewegingen. En tegenwoordig staat hij aan het roer van onder meer het Philadelphia Orchestra. Een orkest dat bestaat sinds 1900, 126 jaar dus nu. En dat vieren ze door dit seizoen Amerikaanse componisten, alle muzikale verhalen van dat grote land en de geschiedenis extra in het zonnetje te zetten. En een van die componisten horen we nu, Florence Price, de eerste African-Amerikaanse vrouw van wie een symfonie werd uitgevoerd door een groot Amerikaans orkest. Dat gebeurde in 1933 en het was deze eerste symfonie. Het eerste deel hoor je nu, uitgevoerd door dat Philadelphia Orchestra.

Yannick Nissen-Seguin dirigeerde het Philadelphia Orchestra, het eerste deel van die eerste symfonie van Florence Price. Ja, heter heetst, dat is en wordt het deze week na de midzomerverzoekweek. Vorige week volgt deze week de zomerhitteweek. En daarom is onze hit een lied dat vorige week regelmatig werd aangevraagd. Summertime uit Porgy and Bess van George Gershwin. En omdat het niet alleen een hit is, maar ook een coverlieveling, draaien we elke dag in de muziekfabriek een andere versie. Gisteren hoorde je hem op viool en piano. Nu door Apollo 5 a cappella gezongen. Onze hit van de week.

0: Oei, niet mis. Deze versie van onze hit van de week, Summertime, Apollo 5, zong onder leiding van Fraser Wilson. Heb je lekker meegezongen, Sander Swiep?
1: Ja, ik heb genoten van hun harmonisatie met de mooiste twee akkoorden aan het einde. Lekker hoor. Ja.
0: En dat glijden in die stemmen, zo moeiteloos.
1: Ja, dat kunnen die Britse zangers wel. Heel glad,
0: ja.
1: Glijdend naar de juiste toonhoogtes.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Een soort zangschool die zo gepolijst is.
0: Gepolijst.
1: Kopje thee met melk en zo.
0: En jij ook een beetje gepolijst?
1: Nee, Ludwig van Beethoven. Oh, gewoon ja, vol gas de middag door. Het is zo warm. Nee, we gaan het rustig aan doen. Maar wel met mooie muziek. Ein Deutsches Requiem en een cello suite van Bach.
0: Lekker. We gaan naar je toe met deze laatste zomer van Wilhelm Petersen Berger. Maak er een heerlijke, koele middag van. Dag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. Drie generaties componisten in één concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. Vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. In de zaak worden ook 4 andere Europese politici verdacht, onder wie de voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten, omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Huh? Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
10: Ludwig is cool. Hij schreef een heleboel, van Cavatina tot Elise. Maar nu krijg ik het voor de kiezen. Van deze muziek krijg ik het heet boven. De Eroica van Beethoven.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, iedereen loopt altijd weg met de 9e of de 5e van Beethoven. Maar doe mij maar nummer 3. Wat een geweldige symfonie. De Eroica, deel 3 door het Gewandhausorchester Leipzig. Onder leiding van Ricardo Chailly.
1: De bestemming.
0: Ja, fijn dat je weer luistert. We gaan op zoek naar de bestemming van vandaag. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Andrieskerk, Allemanswaard en 69 meter boven NAP. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Andrieskerk, Allemanswaard, 69 meter boven NAP.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, feestelijke klanken, want we staan even stil bij de geboortedag van Karl Reinecke. 23 juni 1824 werd deze Duitse componist geboren. De man die ook diverse opera's componeerde, zoals Koning Manfred, een Händel-avontuur op hoog bevel. En al die opera's worden tegenwoordig nooit meer uitgevoerd, lees ik. Dat is toch ook sneu. Nou, dit fluitconcert hoorde je sowieso vandaag. De finale met Emmanuel Pahud en het radioorkest van München. Ja, en Reinecke was ook dirigent in zijn leven. Dirigeerde onder andere de première van de definitieve versie van Ein Deutsches Requiem van Brahms.

0: Ja, een beetje alsof je de David van Michelangelo nieuwe kleding aantrekt. Een deel uit de cello suite nummer 4 van Bach. Maar dan met vrij moderne akkoorden erbij. Het Signum Saxofoon Quartet speelde het. Na Wie liep die Sint-Duinen woningen uit Andorisches Requiem van Brahms door Bach Collegium Japan.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Het Gewandhausorkester is genoemd naar hun vaste stekkie, het Gewandhaus in Leipzig. Een gebouw dat ooit werd gebruikt om allerhande textielen, kleden, doeken, lakens te bewaren. Iemand die voor Carl Reinicke de lakens uitdeelde in het Gewandhaus was Felix Mendelssohn. Jarenlang chefdirigent van het orkest dat voor de muziekgeschiedenis zo belangrijk is gebleken. Op zijn 29e schreef Mendelssohn de Serenade en Allegro Giocoso opus 43... Dat stuk klonk 8 jaar geleden voor het laatst op wat toen nog Hilversum 4 heette. Zo'n beetje. Dus oordeel zelf. Vaker draaien of is 1 keer in de 8 jaar wel voldoende?

Ja, of je dit stuk nou de rest van de dag in je hoofd hebt, ik weet het niet. Maar ja, het is mooi om eens te horen. Serenade en Allegro Giocoso van Felix Mendelssohn, opus 43. Stephen Huff aan de piano bij het Symfonieorkest van Birmingham. Tijd om even wat verkoeling te zoeken. En dat lukt prima in het bos met de waldscène van Schumann. Dat doen we gewoon op deze hete dag eventjes alsof het net gesneeuwd heeft. Alsof het ijskoud is buiten. Oeh. Ik heb eigenlijk een te dunne jas bij me. Oeh.

als ik nu naar buiten kijk, hier geen nevel die ons dekt. Maar het werd ons toegezongen, deze dekkende nevel van Johannes Verhulst, door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronenstein. Na een verkoelende wandeling in het gebladerde bos, de waldscenen van Robert Schumann. Schumann ook bevriend met Johannes Verhulst. Vandaag is bekendgemaakt dat de prestigieuze Opus Klassiekprijs voor dirigent van het jaar is gewonnen door Andries Nelsons. Nou, morgen in Maatwerk toevallig flink wat stukken onder Andries' leiding. Nee, wij wisten het stiekem niet, maar het komt mooi uit. En nu ook al de Italiaanse van Mendelssohn. Nelsons neemt je mee naar het nieuws van 3 uur.

0: NPO Klassiek. Wat doe jij vannacht? Wij draaien de hele nacht heerlijk rustige muziek. Om bij weg te dromen of om lekker ontspannen bij te werken. Elke nacht non-stop de mooiste klassieke muziek. De nacht. Hier op NPO Klassiek.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen. In het midden en zuiden van het land is de luchtkwaliteit morgen en donderdag slecht door ozon. Mogelijk geldt dat ook voor vrijdag. Ozon ontstaat op zonnige dagen met weinig wind door een ophoping van luchtvervuiling. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. Morgen is volgens het RIVM de smog het ergst in delen van Flevoland, Utrecht en Brabant. Donderdag heeft de hele zuidelijke helft van Nederland er last van. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om Uzorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer, veel zon, bij 27 graden in het noorden tot zo'n 32 in het zuidoosten. Ook vannacht is het vrij helder. Minima tussen 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, 30 tot lokaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk met Sander Zwiep.

0: Speciaal voor rockers als Edwin Rutten en mensen die wel van wat syncopes in de muziek houden. Deze groovy versie van de Notenkrakersuite van Tchaikovsky. Billy Strayhorn's arrangement van de Bloemenwals. Fijn dat je luistert naar Maatwerk. En als je zelf zegt, nou, ik krijg een syncope van zoveel syncopes. Straks onversneden Tchaikovsky, de zesde symfonie.
1: De bestemming.
0: Volgens mij betekent dat flauwvallen, toch? Als je een syncope krijgt. Nou, we zoeken een plaats in Nederland. Als je die raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Gelimiteerd laten produceren hebben we die ergens. Met Maatwerk logo's en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Andries Kerk, Allemans Waard en 69 meter boven NAP. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Andries Kerk, Allemans Waard en 69 meter boven NAP.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Anneleen Leenaerts speelde een harpversie van Ständchen uit Schwanengesang van Franz Schubert na het Onze Vader uit de liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus van Alexander Gretsjaninov door Conspirare onder leiding van Craig Ella Johnson.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: De symfonie Pathétique heeft een speciale plek onder de composities van Tchaïkovski, omdat er geen spoortje van Russisch nationaal karakter in te vinden is. Het ontbreekt aan de triviale Kozakkenblijdschap in deze symfonie, die gewoon West-Europees van karakter is en ook nobeler en oprechter van geest. Klare taal van criticus Eduard Hanslik. Hij schreef het vlak na de première van Tchaïkovski's zesde en laatste symfonie. Een week nadat de 53-jarige componist de première dirigeerde, was hij dood. Volgens de geruchten overleden aan vergiftiging, al dan niet door eigen toedoen. Die gebeurtenis heeft zeker bijgedragen aan de populariteit van deze klanken, gespeeld door het Toonzaalorkest Zürich.

En zo dirigeerde Tchaikovsky tijdens de première in deze mate wat hem een week later zelf overkwam. De muziek sterft hier weg in het slot uit de zesde symfonie van Tchaikovsky. Hier door het Toonhalle-orkest uit Zürich onder leiding van Paavo Järvi. De zwanenzang van deze componist, de man die er door zijn landgenoten van beticht werd een veel te West-Europese stijl te bezigen. Nou, we schuiven een halve eeuw op in de tijd. Hoe Russisch of West-Europees klinkt dan deze muziek?

Sympathieke muziek van Dmitri Shostakovich, de stukken voor violen en piano. Hier één viool, Maria Milstein, en op saxofoon Eva van Grinsven. Kleurt prachtig samen aan de piano Helena Basilova. Wij van Maatwerk hebben een enorm ruim toilet. Dat plafond is bij ons zeker 12 meter hoog. Dat is bittere noodzaak, want anders past onze muzikale verjaardagskalender er niet in. Al die eeuwen vol jarige componisten en zo. Nou, met onze ladder heb ik net even gekeken wie er vandaag met kaarsenblazen bezig is. En dat blijkt de heer Tiersen te zijn. Jan wordt vandaag 56.

Les Jours Tristes uit de soundtrack van Amélie Poulenc. Ik denk soms wel eens, was leuk geweest als ze echt Amélie Poulenc had geheten in plaats van Poulain. Dat je een fictieve biografie over de dochter van een componist, Francis. Het is niet zo gelopen. Dit was Les Jours Tristes, een film vol prachtige triestigheid. Wat een mooie, weemoedige film, Amélie. En dat op de verjaardag van Jan Tiersen, op weg naar Bach, Mendelssohn en Wagenaar.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf, virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. In Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. De scheepvaart in de straat van Hormuz komt langzaam weer op gang. Gisteren passeerden 36 schepen de zeestraat. Afgelopen weekend waren het er ruim 60, blijkt uit cijfers van Marine Traffic. Vorige week tekenden de VS en Iran een akkoord waarin onder meer staat dat Iran de vrije doorvaart door de zeestraat garandeert. Het zal nog wel even duren voor het scheepvaartverkeer weer helemaal op gang is gekomen. Voor de oorlog tussen VS en Iran begon, voordat die begon, voeren er dagelijks meer dan 100 schepen door de straat van Hormuz. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer. Het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Ja, die paas zeg van Vitinha, als je het hebt over maatwerk. Nou, dan is dit echt een geweldige paas.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Amalia, Alexia of Ariane. Wie van de drie is de filosofischste prinses, denk je, denkt u? Ik zou ze wel eens willen interviewen. Alle drie tegelijk en dan over klassieke muziek en zo. Ik ben heel benieuwd. Dit was De Filosofische Prinses van Johan Wagenaar. Een componist uit de provincie Utrecht. Zal mij benieuwen in welke provincie de bestemming van vandaag ligt.
1: De bestemming.
0: Want we zijn nog steeds op zoek. Om 16:45 moeten we eraan komen. Als je het raadt, maak je kans op de draadloze hoofdtelefoon. De hints zijn Andrieskerk, Allemanswaard en 69 meter boven NAP. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Andrieskerk, Allemanswaard, 69 meter boven NAP.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

German Brass speelde muziek van Johann Sebastian Bach. Die had het oorspronkelijk voor orgel gedacht, maar dit werd ook uitstekend. Na het Utrecht String Quartet met het intermezzo uit het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. De bergen. Hint?

0: Suspirium van Thom Yorke door de Jess Gillam Band. En daarvoor de Bergenpsalm, Psalm 121 uit het Requiem van Herbert Howells door het Trinity College Choir.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En over Bergen gesproken, hier is het orkest van het Zwitserse St. Gallen. Pianist Anna Fedorova ziet er vast ook wel eens als een berg tegenop om het derde pianoconcert van Rachmaninov te spelen. Nou, dan houden we het onder deze tropische omstandigheden comfortabel voor Anna. Met geen berg, maar een heuvel, muzikaal gezien, maar wel een heel poëtische heuvel. Het tweede deel uit het tweede pianoconcert van Rachmaninov.

Ja, een pianoconcert dat lyrisch gezien roodgloeiend is, maar verder toch heel veel rust uitademt. Het middendeel uit het tweede pianoconcert van Rachmaninoff door het Symfonieorkest St. Gallen, onder leiding van Modestas Pietrenas, met Anna Fedorova aan het klavier. Ik zag dat het Let's Radio Koor een nieuwe versie heeft ingezongen van het Pater Noster van Petrus Vasks. Die componeerde het in 1991 en dit is de recente opname.

0: de bestemming.
1: Andrieskerk, Allemanswaard, 69 meter boven NAP. Dat waren de hints. Dagfinalist is geworden Robert-Jan Brombacher. En hij schrijft, de bestemming is natuurlijk Amerongen. Al een paar jaar woon ik in het mooie, geschiedenisrijke dorp op de Heuvelrug. 2 jaar geleden heb ik tijdens Open Monumentendag een rondleiding gekregen in de Andrieskerk. Genoten van het mooie uitzicht. In Allemanswaard heb ik een paar weken geleden meegedaan aan een muziekquiz in De Proloog, het fietscafé in Allemanswaard. De 69 meter boven NAP verwijst natuurlijk naar de top van de Amerongse berg. Vriendelijke groet van Robert-Jan. Klopt als een bus. Om precies te zijn, 69,2 meter, die berg, waar ik ook wel eens met het zweet op de rug omhoog fiets. Dit is Opus 69, nummer 2 van Chopin.

Maria, João Pires speelde de Amerongse Bergwals van Chopin, opus 69, nummer 2. 69,2 meter hoog, veel fietsvreugd is dat. Zeker de helling vanaf het noorden. Dat is flink doortrappen met je ballonkuiten. 23 juni 1585 was de slag bij Amerongen, een van de vele van de 80-jarige oorlog. Dus zodoende was dat onze bestemming van vandaag. Hierna podium met Hans Hafmans. In Maatwerk nog het laatste woord aan de Franse schrijver André Mauroy. Liefde, hoe heerlijk ook, kan niet altijd perfect zijn. Zelfs de mooiste zomer kent stormachtige dagen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
2: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral voor dubbeldektreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau is. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar wordt op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer tot besluit, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
7: Podium van dinsdag 23 juni. Goedemiddag en van harte welkom met onder meer in deze uitzending. Medewerkster van het Bachfest Leipzig doet aangifte tegen dirigent John Elliott Gardiner. De Nederlands-Zwitserse cellist Laura van der Heijden is een van de Echo Rising Stars. Gaat volgend jaar op tournee langs alle grote concertzalen van Europa. En een nieuwe baan voor dirigent Anthony Hermes in Schotland. Zometeen hebben we hem aan de lijn ver weg uit Nieuw-Zeeland.

de ouverture De Cid van Johan Wagenaar, Noordwest-Duitse Philharmonie onder leiding van Anthony Hermes, die momenteel in Nieuw-Zeeland waarschijnlijk nog op één oor ligt, maar de aanstaande chefdirigent wordt van de BBC Scottish Symphony Orchestra. Na de zomer begint hij. En we zoeken nog even contact met Anthony Hermes. Dat komt zo. Ondertussen, pianisten Lucas en Arthur Jussen krijgen een belangrijke Duitse prijs voor klassieke muziek. Er zijn veel categorieën en zij winnen de prijs in de categorie Ensemble Live Performance. Het concert dat de prijs wint is een concert waarin het pianoduo een slagwerkduo ontmoet. Dat hebben de broers al vaker gedaan, wat heet. In 2019 stonden ze met twee slagwerkers op het podium in het concertgebouw tijdens de NTR zaterdagmatinée. Daaruit nu een deel. Het gaat om de sonate voor twee piano's en slagwerk van Béla Bartók, Lucas en Arthur Jussen, piano, en Alexei Gerasimes en Simone Rubino, slagwerk.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De sonate voor twee pianos, een slagwerk van Béla Bartók, Lucas en Arthur Jussen, piano, en Alexei Gerasimes en Simone Rubino, slagwerk, in oktober 2019 in de NTR Zaterdagmatinée. En nu krijgen ze een Opus Klassiek, belangrijke prijs in Duitsland, voor zo'nzelfde combinatie. Ze zoeken ook een slagwerkduo op en hebben ze in de categorie Ensemble Live Performance een grote prijs gehad. Leuk. Het is door 16:15, tijd in podium voor de ANWB. Goedemiddag, Erik Evengroen.
1: Hi Hans, goedemiddag. Ja, de avondspits is in volle gang met zo'n 400 kilometer file in totaal, wat op zich wel vrij gemiddeld is voor een dinsdagavondspits. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht, voor Waardenburg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven met een vertraging nog altijd een half uur. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. Ook hier is de weg vrij, maar het loopt al vast vanaf Delft. Het rijdt al langzaam over 20 kilometer met een vertraging van ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden een stukje verderop.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Cellist Laura van der Heijden gaat volgend seizoen op tournee door Europa in het Rising Stars programma. Dat heeft de European Concert Hall Organization, oftewel ECHO, afgekort, bekendgemaakt samen met 5 andere namen. Dat ECHO Rising Stars programma organiseert jaarlijks 180 concerten om jonge talenten te ondersteunen en een groter podium te bieden. De nominaties worden ingediend door concertzalen uit heel Europa. Elk van de 6 Rising Stars ontvangt een beurs waarmee ze een nieuw stuk mogen laten componeren door een componist naar keuze. Daarnaast gaan ze op Europese tournee dus. Het Nederlandse aan haar naam is Nederlands-Zwitsers, maar ze is opgegroeid in Engeland, Laura van der Heijden. Met een alsmaar groeiende internationale carrière heeft ze zich ontwikkeld tot een van de opvallendste cellisten van haar generatie. Hier is ze, Laura van der Heijden, met James Coleman in de suite van Claude Debussy, de suite Bergamasque.

Claire de Lune van Claude Debussy, deze versie voor cello en piano. Laura van der Heijden, cello en James Coleman, piano. Ze gaat dus op tournee door Europa, langs grote Europese concertzalen. De Echo Rising Stars, Laura van der Heijden. Dit is een beetje op weg naar de concerttips van Podium Muziek uit Engeland.

Motet van Charles Villiers Stanford door het koor van Westminster Abbey. Deze zomer vertrekt het Rotterdamse koor Laurens Vokaal naar Engeland. Ze zijn daar choir in residence in Westminster Abbey. Voor vertrek zijn ze ook nog in de thuishaven te bewonderen, morgenavond in de Laurenskerk in Rotterdam. Natuurlijk met Engelse koormuziek. Stanford, deze en Purcell onder leiding van Wieger Mandenmaker. Maak ze dus mee morgenavond 20:15 in Rotterdam. Deze week staat Limburg in het teken van het orkest Heritage Sinfonietta. Met het project Van IJsden tot Mokerhei trekt het orkest door de provincie. Op het programma muziek uit de verschillende Limburgse regio's, aangevuld met klanken uit andere culturen. Heritage Sinfonietta, nog tot en met 27 juni door heel Limburg. Morgenavond bijvoorbeeld Kruiswerkpark in Roermond om 8:00 en gratis toegankelijk. Morgenavond in Amsterdam, kamermuziek met een twist. Pianist Antoni Barzewski en violist Andrei Kedrowski laten horen hoe componisten als Bach, Beethoven en Schubert doorwerken in de muziek van nu. Vanaf vooraf een korte lezing. Morgenavond 19:30 in muziekgebouw Splendor in Amsterdam. De concerttips vindt ze op nploklassiek.nl/podium. Hier is hij, pianist Antoni Barzewski, met een deel het Oude Kasteel uit de schilderij tentoonstelling van Modest Mussorgsky.

0: Het Oude Kasteel uit de schilderij tentoonstelling, de originele versie voor piano solo van Modest Mussorgsky, pianist Antoni Bartoszewski. Hij treedt morgenavond op in Splendor in Amsterdam. Het is hier 5:30, NTR Podium. Zijn baan bij het Belgisch Nationaal Orkest is nog niet afgelopen. Of de Nederlandse dirigent Antoni Hermes heeft er weer een nieuwe plek. Volgend seizoen, na de zomer, wordt Hermes namelijk de nieuwe chefdirigent van het BBC Scottish Symphony Orchestra. Hij volgt daarmee Ryan Wigglesworth op, die de afgelopen 10 jaar aan het orkest verbonden was. Volgens de BBC was er sprake van een sterke artistieke klik met Antoni Hermes. Hij is aan de lijn en we hebben ons een beetje vergist in de tijdzone. Hij is in Nieuw-Zeeland. Dag Antoni.
1: Goedemorgen Hans.
0: Nou ja, goedemorgen. Het is bij jou 3:30.
1: Het is bij mij inderdaad 3:30. Ja, ja. Ik ben net wakker.
0: Ja, sorry dat we je zo vroeg wakker maken om je te feliciteren met je nieuwe baan. Maar gefeliciteerd.
1: Dankjewel Hans, dankjewel. Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Je hebt de afgelopen jaren met ze samengewerkt. Hè? De afgelopen 6-7 jaar al met de BBC Scottish Symphony. Wat is het voor orkest en herken je die klik die de BBC vandaag in het persbericht beschrijft?
1: Ja, die klik die herken ik heel erg. Ik ben 4 keer bij het orkest geweest en het waren eigenlijk 4 ja, echt hele leuke ervaringen. Ik heb een opname met ze gemaakt, ook van Vergeten Vioolconcerten. Dat was eigenlijk de eerste keer. Daarna hebben ze me een abonnementsconcert aangeboden. En ik heb Wagner met ze gedaan, De Ring, en in een compilatie van onze landgenoot Henk de Vlieger. En dat klikte eigenlijk direct. Het is een heel veelzijdig orkest, een heel wendbaar orkest. Een heel vrolijk orkest. En wat heel mooi is. Zij hebben ook een programmatiegedachte die heel breed is. Dus ik zeg maar van Haydn tot Ligeti. En wat ze doen, ze spelen ook ieder jaar een paar keer op de Proms in Londen, in de Royal Albert Hall. En wat ook betekent dat ik per jaar 2 Proms ga dirigeren. Oh. Dus we hebben heel veel leuke dingen in het vooruitzicht staan. En we zijn al druk bezig met de planning van alles. Dus ik ben er heel gelukkig mee en heel blij mee.
0: Dus als ze van Haydn tot Ligeti spelen, dan kun jij ook een koers uitzetten die een beetje persoonlijk is. Is daar ruimte voor?
1: Exact, daar is heel veel ruimte voor. Het is een orkest wat ook echt een beetje vergelijkbaar natuurlijk met het Radio Philharmonisch Orkest bij ons. Wat de Brahmsen en de Beethovens bedient, maar wat ook heel veel opdrachten geeft aan componisten, wat eigenlijk een hele grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van het muziekleven in Engeland, in Groot-Brittannië en vooral natuurlijk in Schotland. Maar daardoor ook heel gevarieerd repertoire speelt en op veel verschillende festivals. Ze spelen op het Edinburgh Festival, ze spelen momenteel op het Aldeburgh Festival. Ze hebben toeren rond. Ik kan er mijn ei heel erg in kwijt en dat vind ik heel erg fijn.
0: Ja, gaan we je verliezen? Je bent nog wel bij het Belgisch Nationaal Orkest, verbonden met Noord-Nederlands. Maar ga je permanent het kanaal over?
1: Nee hoor, nee. Ik blijf keurig in Amsterdam wonen en ik ga op en neer. Ik vind het juist die variëteit om echt in Schotland te bouwen aan iets. En verder bij de orkesten waar ik heel graag kom, verder nog heel graag te komen. Dat vind ik juist heel erg leuk. Dus dat gaan we ook proberen zo vol te houden.
0: Kun je ons nou eens uitleggen voor outsiders hoe dat dan werkt? Je bent er een aantal keren, 4 keer. We gaan zo meteen inderdaad iets van die Vergeten Vioolconcerten draaien van Eduard Lassen met Linus Rood en jou bij het BBC Scottish.
1: Oh, leuk.
0: Maar geef jij aan, ik zou dit wel willen. Zijn er meer gegadigden? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, het is eigenlijk heel op een hele bijzondere manier gegaan. Op een gegeven moment is duidelijk dat mijn voorganger Ryan Wigglesworth, die fantastisch werk met het orkest heeft gedaan, dat hij zijn mandaat eigenlijk beëindigt. Dus er moet een opvolger gevonden worden. En dan wordt er natuurlijk intern wordt er bij hun gekeken. Wie waren er dan allemaal de laatste jaren bij ons? Met wie was er een goede klik? Bij ieder orkest is eigenlijk ook een dirigentenenquête die na afloop van een week, als je een programma hebt gedirigeerd, wordt gedaan onder de muzici. Hoe is de dirigent bevallen? Muzikaal, sociaal, qua repetitietechniek enzovoorts. Dus daar hebben ze allemaal documentatie van. En blijkbaar lag ik vrij hoog op de stapel, zo niet bovenop. En De artistieke commissie heeft daarom met de CEO van het orkest, Dominique Parker, gezegd van nou, zullen we eens gaan polsen of dat hij, als ze het hem zouden aanbieden, of dat hij dan erin geïnteresseerd zou zijn. Nou, dat gaat dan over mijn agent, over mijn manager. En we hebben gezegd van ja, als dat zover zou komen, dan kunnen we daar zeker over praten. Nou, vervolgens hebben ze een vergadering gehad met alle aanvoerders. Waarin unaniem eigenlijk de steun werd uitgesproken voor mijn keuze. Toen zijn ze teruggekomen en ze hebben gezegd van nou, we willen eigenlijk gewoon verder praten. Zijn we een contract gaan uitonderhandelen. Daarna heeft de CEO het tegen het orkest verteld. En de CEO was zo, die zei dan zo grappig. Ja, ik ben nu 7 jaar bij het orkest en het was de eerste keer dat ik applaus kreeg, zei hij. Dus dat was heel, heel sympathiek. En zo'n proces is dat. Maar ja, goed, het is dan proces ook van een half jaar waar je dan over praat natuurlijk. Want dan moeten, en zeker bij de BBC. De BBC is een enorme organisatie, dus dat moet dan allemaal ook gestroomlijnd worden. En dan moeten formeel nog een paar andere mensen ook in ieder geval ervan afweten. En je probeert het natuurlijk zo lang mogelijk ook een beetje geheim te houden, zodat niet allerlei dingen uitlekken. En je gewoon rustig je contract kunt onderhandelen. En dat is vrij goed gelukt. Daar ben ik heel trots op.
0: Nou, gefeliciteerd. Leuk om even een kijk in de keuken te hebben. Dankjewel, Anthony. En je begint na de zomer. Wat is je eerste concert, je eerste programma?
1: Ik begin in 27, in september 27. Maar ik ben nu wel in oktober bij hun. En ik dirigeer de 10e van Mahler. En ik neem ook direct een stuk van een Nederlandse componist mee, van Willem Jets. Mors Eterna, wat ik ervoor doe. Ja. Dus dit soort programma's, zeg maar, zijn bij hun zeer in trek.
0: Malig geïnspireerd, hè, dat Willem Jets stuk. Ja, dus volgend jaar, het is pas volgend jaar, maar geweldig. Gefeliciteerd. Veel geluk bij deze nieuwe stap en slaap lekker weer. En sorry voor het storen. Dit is het vioolconcert van Eduard Lassen, herontdekt door de BBC Scottish Symphony onder leiding van Anthony Hermes met violist Linus Rood.

0: Zo avontuurlijk zijn ze dus in Schotland. BBC Scottish Symphony, geleid door Anthony Hermes. Een cd-opname die hij al een paar jaar geleden met ze maakte. Met vergeten vioolconcerten. Hier een vioolconcert van Eduard Lassen, violist Linus Rood. Vanaf volgend jaar na de zomer, september, wordt hij chef-dirigent Anthony Hermes van het BBC Scottish Symphony Orchestra. En gaat dus ook met dat orkest een aantal keren in de zomer naar de proms. Wat een luxe, prachtig. 17:50, tijd voor de ANWB met Erik Evengroen.
1: Ja, de avondspits is nog altijd in volle gang. Hoewel we het drukste moment wel gehad hebben, maar daar merk je op de weg nog weinig van. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg nog 25 minuten extra reistijd. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk aan het begin van de spits, de hoogte van Zoeterwoude-Dorp. De weg is weer vrij, maar vanaf Den Hoorn kom je daar nog wel in een file van 18 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tenslotte nog een opvallende file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar gebeurde een ongeluk bij Knoopend Ridderkerk. Er staat 4 kilometer file met een vertraging dus fors bijna 3 kwartier.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hofmans.

Uit sonate nummer 57, ja inderdaad, zo actief was hij en creatief. Joseph Haydn, pianist Dennis Kozoegin. Het is het album van de week op de website nporklassiek.nl. Kun je hem deze week helemaal beluisteren. Straks om 6:30 rond die tijd in de gouden opname het Juilliard String Quartet, 80 jaar geleden opgericht in New York. En ze bestaan nog steeds, jawel, met andere leden, dat is duidelijk. Tot zo, na het nieuws van 6:00.

0: NPO Klassiek. Elke week op de hoogte van alles wat er speelt. In de NPO Klassiek nieuwsbrief vind je het belangrijkste klassieke muzieknieuws, interessante achtergronden en de mooiste concerten. En natuurlijk ben je als eerste op de hoogte van al onze evenementen. Abonneer je nu en je krijgt de nieuwsbrief elke week gratis in je mailbox. Meld je aan op npoklassiek.nl/nieuwsbrief.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Huh? Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïense leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is er op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een man vanwege de verkrachting in Bodegraven in 1990. De 59-jarige man werd vorig jaar opgespoord dankzij DNA-onderzoek en heeft het misbruik daarna bekend. Het slachtoffer was 14 toen ze werd verkracht. Zowel de verdachte als het inmiddels 50-jarige slachtoffer was er vandaag bij in de rechtbank. De vrouw zei dat het de dader vooral kwalijk te nemen dat hij 35 jaar lang heeft gezwegen. Hij kon uiteindelijk als dader worden geïdentificeerd toen DNA werd onderzocht dat hij had afgestaan in een andere zaak. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral voor dubbeldektreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard. En tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden. En ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. En dan het weer, tot besluit. Vanavond nog volop zon en het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
12: 5 over 6, goedenavond, welkom terug. Straks klavecimbalconcerten van Johann Sebastian Bach, nieuwe plaat van Mahan Esfahani. Andries Nelsons is in de prijzen gevallen. Hij dirigeert Mendelssohn bij zijn orkest uit Leipzig. En om 7:30 de Juliet String Quartet uit New York met het Amerikaanse kwartet van Antonin Dvorak.

Misschien muziek om een beetje bij af te koelen deze warme dagen. Water Music van Georg Friedrich Händel, Academie voor Alte Muziek Berlijn. Ja, het vorige uur hadden we Anthony Hermes heel even aan de lijn. Het was 3:30 's morgens voor hem in Nieuw-Zeeland. Maar het nieuws is zo groot dat we wilden hem even bellen. En hij vond het goed. Hij wordt de nieuwe chef-dirigent van het BBC Schots Symfonieorkest vanaf na de zomer volgend jaar 2027. En ziet er enorm naar uit, want het is een orkest met een rijke historie en met een enorm breed repertoire. Hij kan bijna al zijn keuzes daar kwijt gewoon. En lijnen uitzetten de komende jaren. En hij gaat met zijn orkest dan ook elke zomer een paar keer optreden in de BBC Proms. Hij volgt Ryan Wigglesworth op, die de afgelopen 10 jaar daar chef is geweest in Schotland. Dit is het BBC Schots Symfonieorkest onder leiding van een nog vorige chef, Thomas Douskour.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Naar Utrecht. Daar gebeurde namelijk bij Gouda een ongeluk. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken. De weg is zelfs ook dicht. Omrijden richting Utrecht kun je het beste doen via Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn over de A4 en de N11. De vertraging is opgelopen tot een half uur. En daardoor staat het ook helemaal vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen bij het aquaduct daar 13 kilometer file met bijna een uur oponthoud. En dat heeft zoals gezegd te maken met het ongeluk op de A12. Op dezelfde A12 van Utrecht naar Arnhem, een stukje verderop dus, bij Maarsbergen ook een ongeluk. Hier zijn zelfs ook twee rijstroken dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer file door een ongeluk met een vertraging van ruim een half uur.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.
3: We hadden eerder vandaag al aandacht voor Opus Klassiek, belangrijke Duitse prijs voor klassieke muziek. Lucas en Arthur Jussen, de pianisten, vallen in de prijzen. Er zijn 30 categorieën, waaronder ook dirigent van het jaar. Die prijs is voor Andries Nelsons. Hij heeft een lastig jaar achter de rug, waarin zijn contract in Boston niet werd verlengd. Hij krijgt die prijs voor zijn opname van Mendelssohns symfonieën en oratoria met zijn ander orkest, dit Gewandhausorkester Leipzig. Geleid dus door chefdirigent Andries Nelsons. Dit komt uit de allereerste symfonie van Felix Mendelssohn.

Andante uit de eerste symfonie van Felix Mendelssohn, het Gewandhausorkest Leipzig, geleid door Andries Nelsons, die nu dus dirigent van het jaar geworden is, volgens het Duitse Opus Klassiek. We blijven even in Leipzig, waar het jaarlijkse Bachfest een record haalde. Bijna 100.000 mensen kwamen op het festival af. Alle reden voor feest, zou je zeggen, maar er was een keerzijde. Een medewerkster deed aangifte tegen eregast, dirigent John Elliott Gardiner. Aanleiding was een dubieuze actie van de 83-jarige Gardiner. Tijdens het slotapplaus kreeg hij, zoals alle muzici op het festival, een rolletje uitgereikt met boomzaadjes, bij wijze van boeket, door een medewerkster van het festival. Op videobeelden is te zien hoe Gardiner vervolgens het rolletje voor in de kraag van de medewerkster probeert te schuiven. De medewerkster vond het ongepast, is zelfs naar de politie gestapt. Het festival heeft meteen zijn afkeuring uitgesproken. Het is niet de eerste keer dat Gardiners gedrag ter discussie staat. 2 jaar geleden sloeg hij een zanger in het gezicht. Dat leidde tot oneervol ontslag bij zijn eigen ensemble, het Monteverdi Choir. Maar met een nieuw ensemble dat hij toen oprichtte, stond hij hetzelfde jaar nog op het Bachfest. Als voormalig directeur van het Bachfest is Gardiner sinds jaar en dag eregast. Of dat zo blijft, is de vraag. Dit is de nieuwe Bachplaat van clavecinist Mahan Esfahani en Britten Sinfonia.

uit het tweede concert voor klavecimbal en strijkers van Johann Sebastian Bach, klavecinist Mahan Esfahani en Britten Sinfonia. Hij heeft ze allemaal opgenomen. Mahan Esfahani, Iraans-Amerikaanse klavecinist. Het is 6:40 NTR Podium. 80 jaar geleden, in 1946, werd het Juilliard String Quartet opgericht door 4 studenten aan de Juilliard School of Music in New York. Ze bestaan dus 80 jaar. Al is dat natuurlijk niet meer in de oorspronkelijke bezetting. Moet je indenken. Deze week vieren we die 80ste verjaardag van het Juilliard String Quartet in de Gouden Opname. Het werd opgericht door violist Robert Mann. Hij werd door componist en directeur van Juilliard William Schumann gevraagd een strijkkwartet op te richten. Robert Mann ging aan de slag en al snel had hij de 3 andere kwartetleden bij elkaar gevonden. In die eerste bezetting bleef het Juilliard String Quartet bijna 10 jaar bestaan. Al snel na de oprichting vervulde het Juilliard String Quartet een centrale rol binnen het Amerikaanse kamermuziekleven. In de jaren 50 kwamen er een nieuwe cellist en een violist bij. Vandaag gaan we terug naar 1967. In dat jaar nam het Juilliard String Quartet het Amerikaanse kwartet van Antonin Dvorak op. Je hoort in deze opname de kernachtige klank van het kwartet heen.

Tot zover dit Amerikaanse strijkkwartet. Het tweede deel Lento van Antonin Dvorak door het Juilliard String Quartet, jaren 60 opname. New York's strijkkwartet, wereldvermaard. Ze bestaan 80 jaar. En dat vieren we deze week met de gouden opname van het Juilliard String Quartet. Wat we laten horen kun je terugluisteren op npoklassiek.nl/podium bij de gouden opname. Ze komen volgend jaar, begin volgend jaar, naar Nederland, Tivoli Vredenburg en het Concertgebouw in de maand februari. Deze zender bestaat trouwens 50 jaar, ooit begonnen als Hilversum 4, Radio 4 en nu NPO Klassiek. We laten daarom deze week elke week dit jaar een concert online plaatsen op npoklassiek.nl/50jaar. Deze week een familieconcert, of nou ja, een concert met uitsluitend muziek van één muzikale familie, de familie Andriessen. Ter ere van de 100ste verjaardag van vader Hendrik Andriessen gaf het Brabants Orkest in 1992 een concert met werk van hem en zijn twee zoons Juriaan en Louis. We laten iets horen van de man met wie het allemaal begon. In zijn derde symfonie betoont Hendrik Andriessen zich op en top een vakman met een Franse smaak, Franse toets. Het Brabants Orkest, geleid door Heinz Vriezen.

0: uit de derde symfonie van Hendrik Andriessen, het Brabants Orkest geleid door Heinz Friesen in 1992. Hele concert te vinden op npoklassiek.nl/50jaar. Zometeen Opium met Annemieke Bosman. We gaan naar het Stedelijk Museum en jullie gaan het hebben over meubels.
1: Ja, nou, dat is heel lollig. En ik kom er net, Code Yang Yi. Zijn naam is gek genoeg eigenlijk niet zo bekend. Terwijl iedereen ongeveer wel een keer een stoel of wat dan ook van zijn design onder zijn kont heeft gehad. Maar ik blijk dus ook een bankje van hem te hebben thuis.
0: En dat wist je niet?
1: Nee, ik dacht, ja, het is van Artie Ford. Daar heeft hij veel mee samengewerkt. Ja. Ik ga zo onder andere met zijn zoon praten. En die vertelde, nou, dat is inderdaad een ontwerp van mijn vader. Het stond er niet op. Dus dat is een trouvaille.
0: En nu die iconische meubels van hem, ontwerpen uit de jaren 50, 60, staan in het Stedenmuseum.
1: Ja, ja, ja. En dat hebben ze al eens eerder gedaan.
0: Ja, maar hij is heel jong gestorven.
1: Ja, precies. En ja, klopt. Hij was nog maar 47.
0: Ja, maar enorm veel invloed op
1: op iedereen daarna. Ja. En hij was eigenlijk, hij begon net geweldig door te breken. En toen hield het vrij plotseling op, inderdaad.
0: Luister naar Opium. Heel interessant.
2: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée uit het archief. Concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister zaterdag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie, die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad. Maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm. Vannacht is het helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
11: Goedenavond, van harte welkom. We zetten ons huis en de openbare ruimte ermee vol. Maar wat is nou eigenlijk echt belangrijk aan een tafel, stoel of bank? Misschien wel dit.
12: Ik geloof dat precies als met kleren kopen, dat je dingen moet kopen wat jou past. Als het een pak hier niet goed staat en niet goed zit, als het dan mooi, maar dan ben je toch eigenlijk als mens een beetje ongelukkig. En ik geloof dat als je dus een stoel koopt of wat dan ook, een tafel, dan moet je dus gewoon zeggen, wat vind ik mooi en wat kan ik mee doen, wat past bij mij. Dat is het beste advies wat ik eigenlijk iemand kan geven. Dingen te kopen die gewoon voor je zijn.
11: Je moet dus iets kopen wat er echt voor jou is, wat echt bij je past. Dat was de stem van Ko Liang Yi, een van de ontwerpers die eind jaren 50 het Nederlandse interieur, de moderniteit intilde met zijn strakke en sobere design. Hij kreeg al snel internationale erkenning en enorme opdrachten, zoals bijvoorbeeld in de jaren 60 de inrichting van de aankomst- en vertrekhal van Schiphol. Maar ondanks het feit dat we ongetwijfeld allemaal wel eens op een stoel van zijn hand hebben gezeten, is zijn naam bij het grote publiek niet erg bekend. In het Stedelijk Museum in Amsterdam is een expo gewijd aan zijn werk, en ik ga daar zo meteen over praten met conservator industriële vormgeving Ingeborg de Rode en met Eng Bo Ko. Hij is een van de zoons en hij beheert het archief van zijn vader. Eerst muziek uit de tijd waarin Ko Liang Yi zijn grootste successen vierde. Niet alleen ons meubilair werd toen grondig herzien, ook Bach kreeg een nieuw jasje aan.

0: Dat was de Bourée uit Partita nummer 1 voor viool solo van Johann Sebastian Bach. Hier in een jazzy arrangement door Japanse muzici met een grote rol voor de koto. En dat is een Japans snaarinstrument. Eind jaren 60 was het album A New Sound from the Japanese Bach Scene wereldwijd een hit, ook in Nederland. En dat was de periode waarin ook het Nederlandse interieur een grote make-over had ondergaan. Met de van oorsprong Indonesische Ko Liang Yi als voorman. Beroemd is een samenwerking met meubelfabrikant Artifort uit Maastricht geworden. Mijn ouders hadden een canvas driezitter, herinner ik me uit mijn vroege kinderjaren. En vlak voor de uitzending werd me duidelijk dat ik zelf dus ook een echte Ko Liang Yi in huis heb staan. En menig scholier of beursganger heeft op de door hem ontworpen stoeltjes gezeten. Nou, zoals dat gaat met ontwerpers van spullen die we allemaal gebruiken, is bij het publiek vaak niet bekend wie er nou eigenlijk voor heeft gezorgd dat je zo lekker kan zitten of dat je zo goed wordt bijgelicht als je zit te lezen. In het Stedelijk Museum in Amsterdam worden we er op de expo Ko Liang Yi Mid-Century Modernist goed van doordrongen dat we dat onder andere aan Ko Liang Yi te danken hebben dus. Bij mij aan tafel conservator Ingeborg de Rode, conservator industrieel design. En Engbo Ko, hij is een van de zoons van Ko Liang Yi en hij heeft de archieven van zijn vader onder zijn hoede. En hij heeft samen met Ingeborg deze hele expo tot stand gebracht. Welkom, leuk dat jullie er zijn.
1: Dank je.
0: Dit is niet de eerste keer. In 1971 was er ook een overzicht op kleinere schaal van het werk van Ko Liang Yi. Was jij er toen al, Engbo? Heb jij er nog herinneringen aan?
2: Nee, ik heb er absoluut geen herinneringen aan. Ik was 3, dus nee.
0: Maar je bent wel in een wagentje rondgereden, vermoed.
2: Vast.
0: Want dat is leuk. Er is ook een documentaire gemaakt door Lex Reitsma voor Close Up. En jouw oudere halfbroer, die vertelt dat hij echt zijn vriendjes meenam. Hij was 12, om te lopen opscheppen gewoon.
2: Ja, die was apentrots, dus die moest iedereen dat laten zien, ja.
0: Ja, maar die trots is wel overgedragen, toch?
2: Absoluut. We zijn alle 4 de kinderen zijn apentrots op het werk van mijn vader. En vind het allemaal op onze manier heel prachtig werk.
0: Ingeborg, jij gaat over industriële vormgeving. Dus je hebt je er grondig in verdiept al je hele werkende leven lang. Als je er een stuk uitlicht van Ko Liang Yi, wat zou je dan echt als een kardinaal stuk omschrijven? En hoe ziet dat eruit voor degene die zijn werk niet kennen?
1: Nou, om eerst even bij Artifort te blijven, waar hij al een paar jaar na zijn studie binnenhuiskunst, zoals het toen heel mooi heette, ging werken, in 1957 al. Daar is eigenlijk is een hele bekende bank die iedereen kent als je een plaatje zou zien. Het is een bank met een metalen onderstel. Niet een buismetaal, hè, wat je misschien zou denken, maar een soort stalen strip, vergroomd, heel mooi. Met een hele simpele tweezit of driezit schelp erop, een rugleuning met een zitting. Hele lekkere kussens, dat was bij hem altijd heel goed in orde. Het was altijd super comfortabel, de meubels die hij maakte. En ze zijn dan vaak gecapitoneerd met van die knopen erin, hè, of van die banen gestikt. En geen poespas met de armleuningen en zo. Dus heel strak, maar toch heel prettig om op te zitten.
0: Maar waar moest je die armen dan laten eigenlijk? Ja. Want soms wil je als wat lezen of zo, dan moet je toch kunnen leunen op iets.
1: Ja, maar dat vond hij denk ik op dat moment toch niet nodig. Nee, en het was ook misschien niet om daar per se heel lang op te lezen, maar op te praten met mensen.
0: Nou,
1: en
0: ja,
1: dan gesticuleer je ook, hè, en doe je van alles met je armen en je handen. Maar dat is een bank die is in tienduizenden stuks gemaakt. En die kent volgens mij iedereen. En wat ook vrijwel iedereen kent, dat is het interieur van Schiphol. Nou, als je oud genoeg bent, hè, dat heeft van 1967 tot in ieder geval in de jaren 80 waren alle meubels en kapstokken en alles wat je maar zag op Schiphol was door hem ontworpen. En wat er nog steeds is, dat is de bewegwijzering.
0: Ja, die gele borden.
1: Ja, die gele borden. Vroeger waren er ook groene borden. Tegenwoordig zijn het grijze borden voor de toiletaanwijzingen en zo. Maar dat geel is er nog steeds. En dat is eigenlijk bekend als dat ontworpen is door Benno Wissing. Ko-Yang kreeg ook de opdracht in 1963 om dat allemaal te gaan ontwikkelen.
0: Dus hij mocht echt alles doen. Hij mocht met de asbakken
1: alles
0: aan
1: doen. Ja, tegenwoordige interieurarchitecten zijn stinkjaloers. Want echt van de vloeren tot de plafonds en de meubels, nou ja, alles. En dus ook die bewegwijzering. Hij heeft toen Benno Wissing van het bureau Total Design erbij gehaald. Want hij dacht, oeps, dat is toch wel een heel erg grote opdracht.
0: Nou ja, je ziet ook in documentaire, dat is ook leuk. Daar kun je ook stukjes van zien bij jullie op de expo. Dat is behoorlijk instructief. Maar je ziet hoe ingewikkeld het is om met een raster en vakjes een goede bewegwijzering te maken. Ik zou me daar ook niet aan wagen.
1: Nou ja, de grafische ontwerpers die kunnen dat natuurlijk wel. En het bijzondere van Ko-Yang Yi was dat hij dus niet alleen meubels en interieurs deed, maar ook grafische vormgeving. En die pijl van Schiphol, die is echt van hem.
0: Ja, die heeft hij zwart gekleurd.
1: Ja,
0: toch?
1: Hij was eerst wit met vleugeltjes, hè, Engbo?
2: De vorm was heel anders. Hij heeft hem echt hertekend. De letters die Benno Wissing had bedacht, dat was allemaal prima in orde. Maar mijn vader heeft dus de kleuren geel en groen. En hij heeft de pijl echt helemaal opnieuw ontworpen.
0: Als Schiphol dan trouwens besluit om op een gegeven moment het meubilair een keertje te gaan vervangen, wordt de familie Ko daar dan ook over geraadpleegd? Of haal ze het gewoon weg?
2: Nee, dat ging gewoon, is gewoon weggegaan. Ach. Dus al die honderden meubeltjes die zijn gewoon in de container ingegaan.
1: Oké. Okay, en... Ja, maar wij hebben er gelukkig een paar wel in de collectie. Hoor. Ja, kunnen ze bij ons zien nog.
0: Maar hoe vind je dan dat het er nu uitziet eigenlijk? Wil jij... Kan je dat loszien van wat je vader heeft gedaan?
2: Nou, Schiphol 1967, dat is echt een hele andere tijd met een veel kleinere reizigersstroom. Om even een idee te geven, toen konden er gewoon kapstokken staan. Daar moet je nu echt niet meer aan denken. Er stonden honderden banken, omdat er genoeg ruimte was voor iedereen om te zitten. Die ruimte is er ook niet meer. Ik ben wel heel blij om te horen dat Schiphol teruggaat naar de uitgangspunten van 1967. Namelijk dat ze de heldere, klare lijnen weer willen terugbrengen. Dat het voor iedereen weer wat rustiger moet worden in zijn... Ja.
0: Ja, want dat was eigenlijk, dat vond ik leuk. Dat jouw vader had er echt heel duidelijke ideeën over. Hè? Over hoe een mens zich moest voelen in de ruimte.
2: Ja, hij was ter voorbereiding naar Amerika gegaan. Heeft er allerlei airports bezocht, ook in Europa overigens. En daar heeft hij heel goed naar mensen gekeken. Van hoe gedraagt een mens zich op een airport? Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Zag vooral heel veel nerveuze reizigers. En dacht, daar moet ik mijn eigen luchthaven op aanpassen.
0: Dus weinig ruis, zodat je niet ook nog eens extra nerveus wordt omdat je overal struikelt.
2: Nee, het moest heel duidelijk zijn als je daar binnenkwam waar je naartoe moest. Je kreeg de vliegtuigen bij wijze van spreken al te zien. Tussendoor kreeg je nog even de controle. Dat was lastig. Maar daarvoor had mijn vader ook een mooi foefje bedacht. Als je er eenmaal door die controle was, dan waren er 2 treetjes naar beneden om even af te dalen naar de rust. En dan kon je reis rust

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Nieuwe materialen, strakke vormen, niet al te uitbundige kleuren. Dus dat was zijn opleiding. Maar wat ik eigenlijk net al zei, hij is nooit zo heel streng geweest daarin. Bij hem ging het altijd om de mens en hoe die zijn ruimtes en zijn producten gebruikte. En dat citaat wat jullie net lieten horen aan het begin, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Want daarin zegt hij heel duidelijk dat hij niet wil bepalen voor iemand wat iemand mooi moet vinden. Maar dat hij natuurlijk allerlei verschillende dingen ontwerpt. En dat mensen daaruit moeten kiezen wat hen past. Hè? Om hem even letterlijk te citeren. En dat zie je eigenlijk ook in al zijn ontwerpen. En dat zie je dus ook heel erg, denk ik, in zijn ontwerpen op Schiphol. Dat het echt om die mens ging en die gebruiker en dat die zich daar prettig moest voelen.
2: Vonden de mensen het eigenlijk meteen fijn of moesten ze wel een beetje wennen?
1: Nou, in Nederland, de Nederlanders vonden het geloof ik echt wel heel modern.
2: Nou ja, maar snap jij dat eigenlijk? Ik bedoel, het modernisme is natuurlijk best wel radicaal. Hè? De nazi's in der tijd, het is een heel naar natuurlijk. Maar goed, die werden er ook niet voor niks volgens mij echt woedend van. Want die konden er helemaal niks mee. Maar als je het een beetje naar kleinere proporties terugbrengt. Het is natuurlijk best
1: het werd sowieso,
2: een radicaal concept.
1: Ja, het werd internationaal overigens wel heel erg gewaardeerd. En het is nog steeds zo dat mensen het vaak hebben over hoe geweldig Schiphol toch wel niet was toen. En dat had natuurlijk met de zichtlijnen te maken en die bewegwijzering die goed was. En de open structuur, hè, het gebouw was ook heel belangrijk. Dat je altijd naar buiten kon kijken, dat je je altijd kon oriënteren. Nou ja, dat was natuurlijk het idee van de architect Duintje. Maar dat hielp allemaal bij elkaar om het zo'n prettige ruimte voor mensen te maken. En dat ze strakke banken dan heel modern vinden en misschien zelf een andere smaak hebben. Ja, dat kan dus best het geval zijn. Maar het werkte wel.
2: Ja, ik vond het wel leuk. Dat vertel jij dan op een gegeven moment trouwens ook in die docu, Engbo. Maar die banken, daar kon je schoudervleugels, je schouderbladen.
3: Nou, naar huidige maatstaven zijn die banken die op Schiphol stonden natuurlijk, hebben een hele lage rugleuning. Ze waren ook niet bedoeld om heel erg lang op te zitten. En je moest er ook vooral niet op kunnen liggen, want dat was helemaal niet de bedoeling. Het was echt een transitobank. Je kon er even op zitten en daarna moest je weer door.
2: Die op een gegeven moment heeft ook een samenwerkingsverband met Bruinzeel gehad. Heeft met allerlei fabrikanten natuurlijk samengewerkt. En dan zie je dat hout voor de lades in zo'n kast echt, dat werd niet in elkaar geschroefd, zoals een billy van de IKEA, maar helemaal gebogen, zoals dat in de scheepsbouw gebeurt. Dat is ongelooflijk arbeidsintensief.
1: Ja, het is kwalitatief allemaal heel goed wat hij ontwierp en wat die bedrijven maakten.
2: Komt iedereen, maar dat was dan niet voor iedereen, denk ik, toch? Dat moest je wel kunnen permitteren, denk ik.
1: Sommige bedrijven niet, maar Artifort, dat waren dan wat duurdere meubels die niet iedereen zich kon permitteren. Maar hij werkte bijvoorbeeld ook voor een heel ander bedrijf, voor Car. En daar maakte hij juist hele goedkope schoolmeubilair mee. En zitmeubels die bij duizenden tegelijk in conferentiecentra en zo stonden. Dus dat kon hij ook heel goed.
2: Was er eigenlijk wel eens iets mislukt?
3: Ja, er is zeker ooit wat mislukt. Bij hetzelfde buizenstoelenfabrikant heeft hij ooit geëxperimenteerd met een plastic stoel. Met plastic, een soort plastic ribben die je dan op het frame kon klikken. Alleen het plastic in 1960 was nog niet van die kwaliteit dat het goed stand hield. Het was niet UV-bestendig. En dit waren terrasstoelen. Dus binnen het half jaar waren al die terrasstoelen helemaal in elkaar gezakt. Dus dat was een pijnlijke misser. Niet zozeer qua design, maar door de plastic kwaliteit van toen.
1: Nou,
3: was
1: het ontwerp is geweldig.
3: Ja, het ontwerp is nog steeds prachtig. Alleen
2: wordt dat eigenlijk nog gemaakt?
3: Nee,
2: met
3: beter
2: plastic nu dan?
3: Oh. Nou, nee, dat zou nu heel goed kunnen, maar toen nog niet.
2: Genoot jouw vader, want zijn carrière ging bliksemsnel. Hij is wel veel te jong overleden. Hij was nog geen 50. In 75, hè? Genoot hij van de roem die hem ten deel viel? Zoals bijvoorbeeld die expo in Stedelijk in 1990.

0: 71.
1: Die tentoonstelling heeft hij wel heel, heel bijzonder en heel, ja, wel een eer. Dat vond hij wel heel, heel bijzonder dat hij dat mocht doen. Ook omdat hij van het Stedelijk Museum de totale vrijheid kreeg om de zalen in te richten zoals hij dat wilde. Roem vond hij ook wel lastig, want opeens wilde iedereen van alles van hem. Dat vond hij de downside.
0: En wat is nu eigenlijk het verschil met de expo toen en nu? Wat er te zien is?
1: Ik denk, ja, of misschien kan Ingeborg daar zo nog iets over zeggen. Ik denk dat we de veelzijdigheid van mijn vaders carrière laten zien. Van grafisch ontwerp tot stofontwerp. Zijn bestuursfuncties, zijn meubelontwerpen, ruimtelijke ontwerpen. Ja, het is zo ongelooflijk veelomvattend.
2: Ook zijn hele netwerk. Hè? Want hij was een enorme netwerker, echt internationaal, wat toen best wel bijzonder was. En had ook een grote kunstcollectie zelf. Hij werkte ook heel veel met beeldend kunstenaars die hij dan opdrachten gaf voor in zijn interieurs. En daar laten we ook weer allemaal dingen van zien. En ook uit zijn eigen collectie. Dus er is ook allerlei kunst te zien.
0: Nou, het is een heel groot en uitgebreid portret. Jullie hebben er ook lang aan gewerkt samen, begreep ik. Er is ook een prachtige catalogus bij uitgekomen. Dus ja, aan het Stedelijk Museum zal het toch niet liggen, denk ik, dat de naam Ko Liang Yi niet bij iedereen bekend raakt nu.
2: Dat is ons doel natuurlijk. Ja.
0: En ook niet aan de Avro Tros trouwens, want Close Up maakte een docu over hem en die kun je bekijken via NPO Start. En de expositie Ko Liang Yi Mid-Century Modernist valt nog tot en met 18 oktober dit najaar te bezoeken in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ja, conservator Ingeborg de Rode en schatbewaarder Eng Bo Ko. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar Opium en veel plezier nog met de expo.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

Charles Dutoit leidde het Orchestre Symphonique de Montréal in het eerste deel uit de orgelsymfonie, de derde van Camille Saint-Saëns. En in het volgende lied wordt een jongen die ligt uit te rusten in het bos bezocht door Huldra, een verleidelijk wezen uit de Noorse mythologie. Mezzosopraan Elektra Plateopoulou zingt het verhaal en wordt erbij begeleid door The Curious Bards. Dat is een ensemble dat in Europa oude volksmuziek opspoort en ze die muziek vervolgens ook op historische instrumenten uit de regio's die ze onderzoeken uitvoert.

Anton Spronk, cello en Daniel van der Hoeven piano speelden een arrangement van 3 van de 7 canciones populares españolas, gecomponeerd door Manuel de Falla. En in Bijna Vergeten, aan het einde van Opium, gaan we griezelen. Maar eerst hoor je nog het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer met het scherzo uit de 4e symfonie van Tchaikovsky.

0: bijna vergeten.
1: En daarin gaan we vanavond een beetje griezelen met een Amerikaanse animatiefilm uit 2009. Dit was de trailer destijds.
2: Coraline Jones always dreamed of finding a better world. A world more exciting than this. But never did she imagine that she'd discover it in her own home. A parallel place.
3: We've been waiting for you, Coraline.
2: Where parents are always fun and everything is so good.
4: What's shaking, baby?
2: It just can't be real.
3: Mom, you're just in time for supper, dear.
5: You're not my mother. My mother doesn't have...
3: Buttons? Do you like them? I'm your other mother, silly.
4: You probably think this world is a dream come true.
1: Ja, in deze film bestaat er dus een andere, betere wereld in hetzelfde huis. Maar daar hebben de vader en de moeder van het meisje Coraline dus wel ogen van knopen. En om erbij te horen en deel te mogen uitmaken van het geluk, moet Coraline ook knopenogen krijgen. Nou, dat voel je natuurlijk op je klompen aan. Geen goed teken. En inderdaad, de paradijselijke wereld blijkt duistere kanten te hebben. De film Coraline won een karrevracht aan prijzen en werd dankzij de knopenogen een animatieklassieker. Die veel kinderen ook nu nog bekijken. Maar de soundtrack van de Franse componist Bruno Coulet, die hoor je nooit meer. Terwijl hij met zijn kinderkoortje plus suggestieve bijgeluiden toch precies de goede creepy sfeer weet op te roepen.

0: kinderstemmen uit de duistere wereld waar Coraline, de hoofdpersoon uit de gelijknamige film, zich toe voelt aangetrokken. Je hoort de muziek van Bruno Coulet. En ik ga de studio zo vrijmaken voor Wouter Plezier, want hij gaat zometeen hier na 8 uur het avondconcert voor je presenteren. Morgen ben ik er weer en ik ga dan praten met schrijver Kevin van Vliet. We gaan het hebben over zijn roman Jong en Eenzaam, zijn derde inmiddels. Hij houdt van Gerard Reven en die invloed kun je op zijn teksten, op zijn boek, goed merken. Dus ik hoop dat je morgen weer luistert. Doeg!
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week aandacht voor de familie Andriessen. 3 generaties componisten in 1 concert. Je hoort de vakman Hendrik, de alleskunner Juriaan en de revolutionair Louis Andriessen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij een asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. Ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier in Nederland. Vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin. Zijn enige solo optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh. Dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Concert. Met Wouter Plaisier.

op de achtergrond Johann Sebastian Bach. De sonate voor fluit en basso continuo in E-klein, Bachwerk indeling 1034. We horen blokfluitiste Lucy Horsch, Anastasia Kobekina op de cello en Justin Taylor aan het klavercimbel. Concert dat gegeven werd 10 mei van het vorig jaar in de Église du Prieuré in Pully. En later vanavond, dan gaan we ervoor zitten met ook nog werken van Antonio Vivaldi, maar eerst het piano recital. Afgelopen donderdag 18 juni jongstleden in de Waalse kerk in Amsterdam door de Oekraïense pianist Dmytro Tchoni. Werken van onder andere Felix Mendelssohn en Johannes Brahms. Het begon ook met Mendelssohn met een selectie uit zijn Lieder ohne Worte. Ja, halverwege de 19e eeuw voorzagen die Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn perfect in de groeiende behoefte aan pianomuziek voor gevorderde amateurs. De piano had in de huiskamers van veel middenklasse gezinnen een vaste plek veroverd en huiselijk musiceren in eigen kring was ongekend populair. Mendelssohn publiceerde de eerste serie van zijn Lieder ohne Worte als Melodieën voor de pianoforte. De definitieve titel, Lieder ohne Worte, dook voor het eerst op in een brief van zijn zus Fanny, die in 1828 schreef: van Felix kreeg ik vandaag een lied zonder woorden voor mijn album. Hij heeft onlangs enkele zeer mooie van zulke stukken gecomponeerd. Het is aan de verbeelding van de luisteraar waar de muzikale inhoud nu eigenlijk over gaat. De Lieder ohne Worte. Het zijn relatief korte stukken in een vorm die vrijwel altijd gebaseerd is op het couplet-lied met een A-B-A-structuur. Mendelssohn werkte met tussenpozen gedurende de jaren 1830 en 1840 aan de Lieder ohne Worte. De meeste titels werden buiten hem om door de uitgevers bedacht. Een selectie door pianist Dmytro Tchoni, 18 juni jongstleden in de Waalse kerk in Amsterdam.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

het begin van het pianorecital van Dmytro Tchoni in de Waalse Kerk in Amsterdam, 18 juni jongstleden. Concert in de Beuzendorfer Piano Series. Ik zal er later nog wat over zeggen. Er komt weer een hele nieuwe serie aan. En hij begon met de Lieder ohne Worte van Felix Mendelssohn. Een ruime selectie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stuks met allemaal verschillende opusnummers. Ja, van Mendelssohn naar Schumann voor zijn novelletten keek Schumann naar het literaire genre van de novelle, een klein verhaal. In een brief zei hij: dit zijn samenhangende avontuurlijke vertelsels, vrolijke verhalen, familiescènes, een bruiloft, heel liefdevol allemaal. Met betrekking tot de naam novelette is wel de Engelse zangeres Clara Novello genoemd, die in de winter van 1837 in Leipzig te gast was en opzien baarde met haar concerten en die ook vanwege haar voornaam, dezelfde als die van Schumanns verloofde Clara Wieck, door Robert Schumann speciaal werd opgemerkt. Tegen Clara Wieck zei Schumann: deze stukken heb ik novelette genoemd omdat jij Clara Wieck heet en Wiecketten niet goed klinkt. Een van die novelletten in de Waalse Kerk, de achtste, zeer leephaft met het opus nummer 21 door pianist Dmytro Tchoni.

de 8e van de novelletten, opus 21 van Robert Schumann. Zeer leefhaft door Dmytro Tchoni in de Waalse Kerk in Amsterdam, 18 juni jongstleden. Met ook de intermezzi opus 119 van Johannes Brahms. 20 jaar lang, tussen 1879 en 1892, had Brahms geweigerd voor de piano te schrijven. Maar daarna, in minder dan 2 jaar tijd, verschenen maar liefst 4 bundels. Gevoelens van ingehouden opgejaagdheid en van verlies wisselen elkaar af in deze intermezzi. Passages vol senioriteit zijn er en vreugde en zelfverzekerdheid. De muziek ontstond na het overlijden van zijn zus Elise en van zijn hechte vriendin Elisabeth von Herzogenberg. Maar wat de muziek typisch Brahms maakt is de combinatie van uiteenlopende, maar steeds ingehouden emotionaliteit en ambivalentie qua ritmiek. Je hoort regelmatig verschillende ritmes boven elkaar. En de tonaliteit, vooral de afwisseling van majeur en mineur. Het was niemand minder dan de revolutionair Arnold Schoenberg die in 1947 in zijn studie Brahms the Progressive op het vooruitstrevende en vernieuwende karakter van deze stukken wees. De intermezzi opus 119 van Brahms door Dmytro Tchoni.

Johannes Brahms door Dmytro Tschony in de Waalse Kerk in Amsterdam, 18 juli jongstleden. Dit waren de klavierstukken opus 119. In de zomer van 1879 bracht Brahms zijn vakantie door in het Oostenrijkse plaatsje Pöttschach, aan de voet van een meer. En daar was het dat hij twee rapsodieën voor piano schreef. Hij droeg ze op aan zijn vriendin, de componiste en pianiste Elisabeth von Herzogenberg. En zij stelde voor de titel te veranderen van klavierstukken in rapsodieën, om die stukken wat meer schwung mee te geven. De twee rapsodieën, opus 79. Hier is pianist Dmytro Tschony.

De Rhapsodieën opus 79 van Johannes Brahms door Dmytro Tchorny, de Oekraïense pianist in de Beuzendorfer Piano Series. Dit concert in de Waalse Kerk in Amsterdam, 18 juli jongstleden. En we besloten met muziek van Mykola Lysenko, de grondlegger van de Oekraïense klassieke muziek. Als componist, pianist, dirigent en etnomuzikoloog wijdde hij zijn leven aan het ontwikkelen van een nationale muziekstijl, geworteld in Oekraïense volksmuziek, taal en cultuur. En die inspanningen van Lysenko die stuiten op weerstand, ingegeven door de angst dat als Oekraïne een zelfstandige cultuur zou ontwikkelen, dat de eenheid van het Russische Rijk zou verzwakken. Het meest sprekende voorbeeld daarvan was de zogenoemde Ems-Oekase, een vergaand verbod op het openbaar gebruik van de Oekraïense taal, dat in 1876 door tsaar Alexander II werd afgekondigd. Hierin werden ook expliciet gedrukte muziek en publieke uitvoeringen genoemd, volgens een tijdgenoot specifiek met Lysenko in het achterhoofd. Van Lysenko klonk de Reverie opus 13 en de Rhapsodie voor piano nummer 2 op Oekraïense thema's.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Applaus in de Waalse kerk in Amsterdam. 18 juni jongstleden voor Dmytro Tchony. De Oekraïense pianist die zijn recital besloot met twee werken van de Oekraïense componist Mykola Lysenko. De Reverie, opus 13. En de Rhapsodie voor piano nummer 2 op Oekraïense thema's. Concert dat plaatsvond in de Beuzendorfer Piano Series. En dat zijn grote pianisten die naar Amsterdam komen in de Waalse kerk. Sfeervolle Waalse kerk in het hartje van de stad. Volgend seizoen is alweer bekend wie dan komen. Onder andere zie ik staan Nicola Meusen, Natalia Milstein, Hannes Minna, Nino Kvetatze, maar ook Vasilis Vavaresos en Andrei Gugnin. En informatie over die serie, over die concerten, over die pianisten is te vinden op dewaalsekerk.nl. De kaartverkoop voor die volgende serie is, heb ik begrepen, alweer gestart.
1: Het avondconcert met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: En met het concert dat in de Église du Prieuré in Pully plaatsvond, 10 mei van het vorig jaar. Lucy Horsch, blokfluit. Anastasia Kobekina, cello en Justin Taylor, klavecimbel. Ze begonnen hun recital met de sonate voor fluit en basso continuo, Bachwerken indeling 1034. De dwarsfluit of de traverso was voor Bach nog een relatief nieuw instrument. In zijn jonge jaren was het vooral de blokfluit die bespeeld werd. Pas toen Bach halverwege de jaren 30 van de 18e eeuw naar Leipzig ging, had de dwarsfluit de blokfluit helemaal vervangen. En vanaf dat punt komt de blokfluit alleen nog maar als een soort speciaal effect aan bod in de werken van Bach. Van die fluitsonate in E-klein is alleen een kopie overgeleverd, gemaakt door Bachs collega Johan Kellner. En het is een stuk dat dus op de traverso gespeeld kan worden. Maar we horen het hier toch weer op de ouderwetse blokfluit. Lucy Horsch, blokfluit dus, Anastasia Kobekina, cello en Justin Taylor, klavecimbel.

met de fluitsonate in E-klein Bachwerken indeling 1034 van Bach begon het concert van Lucie Horsch, blokfluit, Anastasia Kobekina, cello en Justin Taylor, clavecimbal. In Frankrijk, in Pully, in de Église du Prieuré, 10 mei van het vorig jaar. Barokmuziek van Georg Philipp Telemann, de grote Georg Philipp Telemann, in zijn tijd veel groter en bekender en geliefder dan Bach. Dat is nu natuurlijk helemaal anders. Georg Philipp Telemann, een componist die altijd open stond voor muzikale kruisbestuivingen. Hij vond dat de Duitse muziek interessanter zou worden door stilistische elementen uit landen als Italië, Frankrijk, Engeland en Polen over te nemen. In zijn concert voor blokfluit, viola da gamba en orkest volgde Telemann het vierdelige patroon van de Italiaanse Sonata da Chiesa. Maar de instrumentatie is Frans. Frans georiënteerd althans. Want in de Italiaanse concerten is de solo vaak voor de viool, maar hier horen we een viola da gamba. En dat verwijst dan weer naar Frankrijk, waar het instrument enorm geliefd was aan het hof van Lodewijk XIV. Het concert voor blokfluit, viola da gamba en strijkers van Telemann, Lucie Horsch, blokfluit, Anastasia Kobekina, cello en Justin Taylor aan het klavecimbal.

Applaus voor Lucy Horsch, blokfluit Anastasia Kobikina, cello en Justin Taylor, klavercimbel. We hoorden het concert voor blokfluit, viola da gamba, strijkers en basso continuo van Dirk-Philip Telemann. Een stuk in A-kleine terts. Op het concert in de Église du Prieuré in Pully, vorig jaar mei, in Frankrijk dus. Met ook muziek van Antonio Vivaldi, de Venetiaanse componist. Iedere porie van Venetië ademde in de eerste helft van de 18e eeuw muziek en kunst. In heel Europa was de stad toonaangevend op het gebied van de schilderkunsten en de muziek. En de verrichtingen van schilders en componisten werden nauwlettend gevolgd. Werkelijk overal in de stad klonk muziek. Er werd gezongen en gespeeld op straat, in het theater, in de paleizen en op het water. De Engelse muzikoloog en letterkundige Charles Burney tekende na een bezoek het volgende op in zijn reisverslag. De eerste muziek die ik hier hoorde klonk op straat. Onmiddellijk na mijn aankomst, uitgevoerd door een rondtrekkend ensemble van twee violisten, een cellist en een zanger. Zo goed dat ze in elk ander land van Europa niet alleen alle aandacht zouden trekken, maar ook applaus zouden krijgen, wat ze terecht verdienen. Ik kan onmogelijk al dit soort uitvoeringen die ik hier ben tegengekomen noemen. Daarvoor waren het er gewoon te veel. Ik zou de lezer er maar mee vermoeien. Dat is Charles Burney, die in de 18e eeuw de stad bezocht in zijn reisverslag. Nou, in dat klimaat dus was Antonio Vivaldi de grote ster. Van hem klonk op het concert de sonate voor cello en basso continuo Rium Verzeichnis 40.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

veel enthousiasme terecht in de Église du Prieuré in Pully. Vorig jaar in mei. Het recital waarmee Lucie Horsch en Anastasia Kobikina en Justin Taylor acte de présence gaven. En besloten met twee Vivaldi-werken. Ik kondigde er één aan, de sonate voor cello en basso continuo. Daarachteraan klonk de sonate voor blokfluit en basso continuo. Lucie Horsch dus, de blokfluitiste. Anastasia Kobikina op de cello en Justin Taylor aan het klavercimbel. In het avondconcert op NPO Klassiek, dat graag plaats maakt voor het programma. Altijd heel diep nadenken. Het is Passaggio Late Night. Als ik Anne Maartje Lemerijs zie, dan denk ik automatisch vrije geluiden. Maar zo is het dus niet altijd. En ook nu niet. Om 22:30, Passaggio Late Night. En waar gaan we de luisteraar blij mee maken tot die tijd? Het is heel zacht. Maar het wordt gaandeweg harder. Het is de rustgevende afsluiting van de Combat de la mort et de la vie uit Les Corps Glorieux van Olivier Messiaen. Louis Thierry heeft het woord tot 22:30. Daarna Anne Maartje met Passaggio Late Night. Geniet ervan. Nog een mooie avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Het is weer eens een uitzonderlijk bijzondere dag waarop we elkaar hier treffen. En nu zou je het verweer kunnen voeren dat in de kern elke dag bijzonder is. Maar waarom ik het vandaag benoem, zal ik even kort toelichten. Ik ging vanochtend wandelen met mijn man. En die man had net een soort werk-ultramarathon achter de rug. En dit was zijn eerste vrije dag in gevoelsmatig 100 jaar. Dus hij was extreem opgetogen, trakteerde me op ijskoffie. En toen namen we de pont over de Lek naar ons favoriete wandelgebied. En op de pont kochten we een rittenkaart. Dan kun je 40 keer oversteken zonder je betaalpas te hoeven trekken. En krijg je bovendien één hele overtocht gratis. En op die rittenkaart staat de datum van aanschaf, want hij is precies een jaar geldig. En de datum die de schippersjongen op de kaart schreef luidt 32 juni. En niet één keer, maar twee keer. Eerst handgeschreven en dan ook nog gestempeld. 32 juni, het staat er echt. Het is dus vandaag 32 juni. Een uiterst zeldzame datum die vermoedelijk samenvalt met Sint-Jutemus. En zoals mijn man vanochtend verzuchtte, zul je altijd zien dat mijn enige vrije dag in het jaar op 32 juni valt. We hebben het ervan genomen.

Prelude à l'après-midi d'une fan door Philharmonia Orchestra onder leiding van Pablo Heras Casado. Muziek van Claude Debussy naar een gedicht van Mallarmé. En hier ontwaakt een faun op een hete zomermiddag uit zijn middagdutje. En er gaat toch niks boven middagdutjes op warme dagen. Of ja, daar gaat wel iets boven. Pianomuziek.

Floating Clouds and Sun Rain uit Eight Memories in Watercolor van de Chinese componist Tan Dun. En hij schreef trouwens ook een heel bijzonder stuk dat Water Music heet. En daarin is de solist water. Dus je ziet een orkest en daarvoor staan bakken water die bespeeld worden. En het geluid van dat water wordt helemaal onderdeel van de muziek. Misschien fijn om naar te luisteren ter verkoeling de komende dagen.

0: De vrijplaat.
1: Ja, en uiteraard heb ik een vrijplaat uitgekozen die goed in ons hitteplan past. En bij dit soort hitte denk ik vaak aan mijn favoriete vakantiebestemming, Sicilië. Als je met een mes op mijn keel naar mijn favoriete plek op aarde zou vragen, dan zou ik vermoedelijk stamelen: de Etna. Ik hou al mijn hele leven heel erg van vulkanen. Waar de eerste spreekbeurt over vleermuizen ging, ging de tweede over vulkanen. En 8 jaar geleden heb ik eindelijk voor het eerst de Etna bezocht. En dat was ook zo'n ontmoeting waar ik van tevoren zo vol van was dat ik onderweg echt probeerde mijn verwachting een beetje te temperen. En dat bleek ook weer in het geheel niet nodig, want het was fantastisch. Om op zo'n plek aan te komen waar je dan zoveel over gelezen hebt en zoveel beelden van gezien hebt, dat voelt bijna alsof je een fantasie inloopt. En een vergelijkbaar gevoel had ik bijvoorbeeld toen ik de Thomaskirche in Leipzig inliep en ineens voelbaar werd dat Bach geen mythisch sprookjesfiguur was, maar echt bestaan heeft. En in mijn vrijplaat vinden deze twee verwonderde werelden elkaar. Een Sicilienne van Bach in een bewerking van Enrico Piranucci. Sicilian Dream.

Sicilian Dream van Enrico Piranucci. Heerlijke, warme, zomerse Siciliaanse muziek, gebaseerd op een Sicilienne van Bach. En we gaan eens even luisteren hoe het inmiddels met de faun gaat, die we begin deze uitzending uit zijn zomerse middagslaapje hoorden ontwaken. Want in het volgende stuk komt ook een faun voor. En wie weet is het wel dezelfde. Het is muziek van de op Java geboren Theo Smit Siminga. En in deze images voor fluit en harp hoor je de trillende lucht uit de tropen doorklinken.

Drie images van Theo Smit-Siebinga met Eleonore Pamaier op fluit en Erika Waardenburg op harp. Buitengewoon boeiende componist dit, met ook vele talenten, want hij kon ook prachtig schilderen, dichten en hout bewerken. En hij had een veelbewogen leven, zat onder andere een paar jaar in een Japans gevangenenkamp. En daar werd hij gescheiden van zijn geliefde instrument, de cello. En na dat gevangenschap gaven ze hem de cello terug, helemaal aan stukken geslagen. En Theo Smit-Siebinga nam toen alle losse splinters en stukjes mee en liet in Nederland door een bevriende vioolbouwer die cello terug in elkaar zetten en oplappen. En dat was het enige wat hij over de oorlog aan zijn kinderen vertelde. Het verhaal van de cello. En er staan echt prachtige foto's en heel veel van dit soort verhalen op de website theosmitsiebinga.nl. Dus duik daar vooral even in, dan zie je ook zijn andere kunstuitingen. Hoewel ik vermoed dat het buiten nu, denk ik, wel een beetje aan het afkoelen is, maken wij ons natuurlijk op voor een nationaal hitteplan de komende dagen. En daarbij luisteren we dan natuurlijk naar de Hot Sonata van Erwin Schulhoff.

0: De Hot Sonate, derde deel uit de Sonate voor saxofoon en piano van Erwin Schuhoff door de Ebony Band.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Ik blijf ook even een beetje in warme vakantieherinneringen met deze zomerse temperaturen. En 3 jaar geleden bezocht ik het componeerhutje van Gustav Mahler aan de Atterzee in Oostenrijk. Een even fantastische als ontluisterende ervaring, want om het huisje heen is inmiddels een camping gesitueerd. En dat betekende dat ik aan Mahlers vleugel zat en door een raampje het schitterende uitzicht zag wat hij gezien moet hebben. En daar voor het venster verschenen ineens 2 dames in badpak die elkaar lekker begonnen in te smeren met zonnebrand. En daarna in de strandstoelen, in de schaduw van Mahlers hutje, neerploften met een puzzelboekje. En enerzijds vond ik dat zeer detonerend en anderzijds toch ook wel weer mooi dat er zo van het leven genoten werd op de plek waar Mahler zijn meesterwerken uitdacht. Dus vanavond een brief van Gustav aan Alma, onderstreept door misschien wel de mooiste melodie ooit geschreven.

Wenen, 29 augustus 1903. Liefste A. Vandaag geen tijd om een brief te schrijven. Alleen deze kaart als teken van leven. Geweldige reis. Erg bewust van mijn 70 kilo in een hobbelende trein. Bij aankomst naar het theater. Omgekleed en daarna flink de beest uitgehangen en mijn aanwezigheid laten voelen. Ook nog even een praatje gemaakt met Arnold en Walter. Waarna met Moser lunchen in een restaurant, koffie gedronken met Roller en toen naar Leopoldsbrug gegaan. Met Roller naar Kalenburg gewandeld. Vreselijke dorst. Thee met perziken. Gestoken door een wesp, snel uitgezogen. Door Roller verbonden met gaas. Snel weer naar beneden, naar het theater. Waar ik de muzici de nodige lof toezwaaide en toen om 9:30 hierheen geraast met de trein. Zeer charmante kamer. Ik heb de ramen alleen vanaf buiten gezien, want ik had geen tijd. Nu weer weg met Roller. Jou, Gustav.

0: Het weergaloos mooie Adagietto uit Mahlers vijfde symfonie. Hier in een wat mij betreft schitterende opname door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg. En je hoorde een briefkaart van Gustav aan zijn vrouw Alma. Toch ook leuk om zo terloops te weten dat Gustav Mahler 70 kilo woog.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is 32 juni 2026, 16 over 11. Ik weet niet hoe laat de zon onderging, maar ik weet wel dat het vandaag precies 48 jaar geleden is dat er in de Kuip voor het eerst een popconcert gehouden werd. En nu ben ik benieuwd of iemand weet wie dat concert gaf daar in 1978. Ik zal het goede antwoord delen na deze heerlijke, broeierige nacht van Manuel de Falla.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Noches en los Jardines de España. Eerste deel daaruit van Manuel de Falla met de legendarische Alicia de la Rocha op piano. En het ja, even legendarische London Philharmonic Orchestra onder leiding van Rafael Frubeck de Burgos. En om te voorkomen dat niemand te slaap kan vatten straks, omdat je eindeloos ligt te piekeren over wie nou die eerste popartiest was die optrad in het Feyenoordstadion vandaag precies 48 jaar geleden. Dat was Bob Dylan. 50.000 fans verzamelden zich daar en het was zijn eerste Europese tour. En hier is het weer tijd voor onze Hollandse nieuwe en deze week is dat het album Dear Frans van Dio Ebano. Marco Danesi speelt alle soorten klarinetten die je kan bedenken en Paolo Gorini speelt piano, maar ook toy piano en elektronica. En hij maakte hele spannende bewerkingen van sommige van Schubert's muziekstukken. Gisteren hoorden we het laatste nummer van het album, De Leierman. En vandaag draai ik de eerste twee introducties en variaties op gedroogde bloemen. En Paolo Gorini vertelt ons iets meer over Duo Ebano.
1: Duo Ebano is ontstaan uit de vriendschap tussen klarinetist Marco Danesi en mij. We hebben elkaar 10 jaar geleden op het Conservatorium van Amsterdam ontmoet. En zijn sindsdien altijd samen blijven spelen. Ons doel was altijd om het repertoire voor de duo uit te breiden door bijvoorbeeld minder bekende componisten te ontdekken en uit te voeren, opdrachten aan jonge componisten en de laatste tijd bestaande repertoire te bewerken. Dus na 10 jaar hebben wij bijna alles gespeeld. Maar wij misten nog iets van Franz Schubert, een componist waar wij allebei van houden. Daarom wilden wij ons 10-jarig jubileum vieren met een speciaal project rond zijn muziek.

de eerste twee variaties en introducties op gedroogde bloemen van Franz Schubert door duo Ebano en hun album Dear Frans is Hollandse nieuwe deze week. Dus de rest van de week zal Karel den Hertog hier ook nog muziek van dit album voor je draaien. Dus tune morgen weer in om meer te horen. Goed, wij maken ons vanavond op voor de aanstaande superhitte en dat zal vast gepaard gaan met de nodige zucht hier en daar. En dat ondersteunt deze muziek dan weer uitstekend. El último suspiro, de laatste zucht, hier onder de brandende Andalusische zon van Erik Farzon Morel.

El último suspiro, de laatste zucht van Erik Farzon Morel. En dan is het nu tijd voor een gedicht. En ik heb er een van J.C. Bloem mee voor vanavond. De kortste nacht.

de dagen lengen hunne luister, wevende in een immer lichte kring. En na de nacht maar is een droom van duister, tussen schemering en schemering. Op de toppen van de hoogste zomer, aan het keerpunt van mijn levenstijd, wil ik staren, een verloren dromer, in de nacht die langs mij heen glijdt. Van de verte woeien vage vlagen, stemgejoel en dronkene muziek. Murmelen van geliefde klonk als klagen in de veiligheid van schaduwswiek. Waar der zijne losse lichten hangen, dreunen treinen door de zomernacht. Alles was één trekken en verlangen, vol van de onrust die in een donker wacht. En ik bad tot u, mijn lieve leven, dat de tochten van mijn bloed regeert, wil mij nooit de dompe vreugde geven van den wijze die niet meer begeert. Laat de vlam altijd mijn hart verteren, door wier brand ik doefste dagen duld. Laat mij hijgen in een fel begeren, zo verlangend en zo onvervuld. Mogen nooit mijn bonzend hart vermannen, voor de dood mijn lichtzieke ogen sluit. Wat ik meer vrees dan de laatste tranen, wat mij erger dan niet zijn beduidt. Nog kan ik uit drang mijn droom verkiezen, om mij hing de nacht zijn klaarste schijn. Maar verkiezen is het droefst verliezen. Morgen reeds zal het nachten langer zijn.

Muziek van Laurie Anderson, Gongs and Bells Sing door het Kronos Kwartet en een gedicht van J.C. Bloem, De Kortste Dag. We zijn bijna aan het eind van deze bijzondere 32e juni gekomen en ik begon mijn dag op het water met het pontje op de lek, dus laten we deze avond ook afsluiten op het water. Benjamin Britten laat ons heerlijk dobberen op een zeilbootje op een snikhete windstille dag, maar dan steekt plotseling de wind op en wordt het zeilbootje een speelbal van de golven. Gelukkig gaat de wind weer liggen en keert het bootje terug naar de dromerige dobbering van ervoor.

Dejan Lazic speelde Sailing uit Holiday Diary van Benjamin Britten. En na heerlijk gewiegd te zijn door Britten, zingt Samuel Barber ons in datzelfde bootje de nacht in. To be sung on the water door Conspirare onder leiding van Greg Hella Johnson. Ik wens je een mooie week toe, ook hier bij Passaggio Late Night met Karel den Hertog. Voor nu, een goede nacht. Slaap lekker. Of waakzacht.

0: NPO Klassiek. Het is een van de meest veelzijdige instrumenten. Van groots en krachtig tot fluisterzacht. Het orgel. NPO Klassiek viert het orgel met een eigen speellijst. De mooiste orgelmuziek verzameld en regelmatig vernieuwd door de makers van de podcast Alle Registers Open. Hou je van orgel? Luister dan naar de speellijst De Mooiste Orgelmuziek. Kijk op npoklassiek.nl/orgel.
1: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Huh? Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 24 juni. Lars Militsen met het NOS Journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.